0: 3 uur. Nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De paramilitaire groep RSF heeft zich bij de verovering van de stad Al-Fashir in Soedan schuldig gemaakt aan etnische zuivering. Amnesty International heeft daarvoor voldoende bewijs gevonden na onderzoek. Ook stelt de mensenrechtenorganisatie dat de groep op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Het geweld van RSF in Soedan richt zich vooral op niet-Arabische Soedanezen. Bij de inname van Al-Fashir vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af en legde een wal aan rond de stad zodat niemand weg kon. Ook gebruikt de groep op grote schaal seksueel geweld. In de Pakistanse stad Lahore zijn zeker 14 kinderen omgekomen toen het dak van het gebouw waar ze les kregen instortte. 8 andere kinderen raakten gewond. De slachtoffers zijn tussen de 5 en 16 jaar oud. In het gebouw kregen kinderen bijles. Volgens getuigen was het een vervallen gebouw waar illegaal een tweede verdieping op was gebouwd, waardoor het dak instortte. Er zijn 2 personen opgepakt, onder wie de eigenaar van het schooltje. De politie onderzoekt of de bouwregels zijn overtreden. In een onderzoek naar fraude met EU-geld door politieke partijen zijn in verschillende landen invallen gedaan. Volgens de Franse krant Le Monde heeft de radicaal-rechtse fractie in het Europees Parlement opdrachten verleend zonder de juiste procedures te volgen. Het onderzoek zou draaien om in totaal 4,3 miljoen aan gemeenschapsgeld. Een zeldzame geboorte in Veldhoven. Daar is een eeneiige vierling geboren. Het zijn 4 jongens, Adam, Amir, Hassan en Hussein genaamd. Ze zijn vorige maand met ruim 29 weken geboren en maken het goed. Een eeneiige vierling komt naar schatting ongeveer 1 op de 11 miljoen zwangerschappen voor. Het weer. In het hele land klaart het op. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. De komende dag is het zonnig en overwegend droog. In het binnenland is er wel kans op een buitje. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

Leuk dat je luistert. Dit is het nieuwe geluid van Flow Radio.

0: 4 uur. Nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. In een onderzoek naar fraude met EU-geld door politieke partijen zijn in verschillende landen invallen gedaan. Volgens de Franse krant Le Monde heeft de radicaal-rechtse fractie in het Europees Parlement geld verkeerd uitgegeven. Bijvoorbeeld door opdrachten te verlenen aan vertrouwelingen buiten de procedures om. Het onderzoek zou draaien om in totaal 4,3 miljoen aan gemeenschapsgeld. Een Belgische jongen van 12 is maandag urenlang achtergelaten in een schoolbus. Hij was over het hoofd gezien toen iedereen uitstapte. Pas uren later kwam men erachter. De jongen was erg overstuur. Het busje was van hetzelfde vervoerbedrijf dat vorige maand betrokken was bij een dodelijk ongeluk bij een spoorwegovergang in België. De Amerikaanse president Trump heeft in het eerste jaar van zijn tweede presidentschap honderden miljoenen op zijn eigen bankrekening kunnen bijschrijven. Uit zijn inkomstenrapport, dat alle overheidsmedewerkers moeten invullen, blijkt onder meer dat hij ruim een miljard heeft verdiend aan cryptomunten. Ook streek hij miljoenen op met zaken als het aanprijzen van bijbels, schikkingen in allerlei rechtszaken en de verkoop van Trump-geurtjes en Trump-horloges. Het inkomstenrapport van Trump is 927 kantjes lang. Zijn voorganger, Joe Biden, had genoeg aan 11 pagina's. Frankrijk heeft zich vrij makkelijk geplaatst voor de achtste finales van het WK voetbal. De Fransen wonnen met 3-0 van Zweden. Topspeler Kylian Mbappé maakte 2 doelpunten en staat nu op gelijke hoogte met Lionel Messi als topscorer op dit WK. Afgelopen avond plaatste ook Noorwegen zich voor de volgende ronde ten koste van Ivoorkust. Rond deze tijd begint het duel tussen Mexico en Ecuador. Het weer. Er zijn brede opklaringen. De temperatuur daalt tot een graad of 12. De komende dag is het zonnig en overwegend droog. In het binnenland is er wel kans op een buitje. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 5 uur. Nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De temperatuur van het zeewater wereldwijd was in deze tijd van het jaar nog nooit zo hoog. Dat blijkt uit cijfers van Europees Klimaatbureau Copernicus. Gemiddeld zijn de oceanen nu bijna 21 graden. De warmte van het zeewater kan effect hebben op het weer. Op sommige plekken neemt bijvoorbeeld de kans op extreme neerslag en overstromingen toe. De oorzaak van het warme water is een combinatie van de opwarming van de aarde en het terugkerende weerfenomeen El Niño, dat dit keer erg sterk is. Wetenschappers verwachten daarom de komende maanden nog meer temperatuurrecords. Amnesty International heeft voldoende bewijs voor etnische zuivering door de paramilitaire groep RSF in Soedan. Ze deden daar onderzoek naar en concludeerden ook dat RSF op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Bij de inname van de stad Al-Fasher vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af. De Amerikaanse president Trump verdient honderden miljoenen aan crypto, vastgoed en allerlei andere bijverdiensten. Dat blijkt uit zijn jaarlijkse inkomstenrapport dat 927 kantjes lang is. Zo kreeg hij ook geld voor het aanprijzen van bijbels, Trump-geurtjes en Trump-horloges en verdiende hij veel aan schikkingen in allerlei rechtszaken. Ronald Koeman stapt op als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij in goed overleg met de KNVB besloten. Nederland werd gisternacht uitgeschakeld op het WK door Marokko na strafschoppen. Op Instagram schrijft Koeman dat niemand daar teleurgestelder over is dan hij en dat hij die verantwoordelijkheid als bondscoach draagt. Koeman was 2 keer bondscoach van Oranje en kwam in totaal tot 64 interlands. Het weer. Er zijn brede opklaringen en het is een graad of 13. De komende dag is het zonnig en overwegend droog. In het binnenland is er wel kans op een buitje. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: Zes uur. Nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ronald Koeman is opgestapt als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij in goed overleg met de KNVB besloten. Nederland werd gisternacht uitgeschakeld op het WK door Marokko. Op Instagram schrijft Koeman dat niemand daar teleurgestelder over is dan hij en dat hij die verantwoordelijkheid als bondscoach draagt. Koeman beleefde 64 interlands met Oranje in zijn twee periodes als bondscoach. De temperatuur van het zeewater wereldwijd was in deze tijd van het jaar nog nooit zo hoog. Gemiddeld zijn de oceanen nu bijna 21 graden. Het warme water kan effect hebben op het weer. Zo hebben sommige plekken meer kans op extreme neerslag en kunnen stormen er heviger van worden. Amnesty International heeft voldoende bewijs voor etnische zuivering door de paramilitaire groep RSF in Soedan. Ze deden daar onderzoek naar en concludeerden ook dat RSF op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Bij de inname van de stad Al-Fashir vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af. De Amerikaanse president Trump verdient honderden miljoenen aan crypto, vastgoed en allerlei andere bijverdiensten. Dat blijkt uit zijn jaarlijkse inkomstenrapport, dat 927 kantjes lang is. Zo kreeg hij ook geld voor het aanprijzen van bijbels, Trump-geurtjes en Trump-horloges en verdiende hij veel aan schikkingen in allerlei rechtszaken. Het is vandaag Kitty Kotti. Door het hele land wordt de afschaffing van de slavernij gevierd en herdacht. Bij de nationale herdenking van het slavernijverleden houdt premier Jette een toespraak. 3 jaar geleden heeft Nederland excuses gemaakt voor het slavernijverleden, maar daarna is er niet veel meer gebeurd. Veel organisaties hopen dat Jette met concretere acties komt om de doorwerking van de slavernij aan te pakken. Het weer. Eerst vrij zonnig en droog vandaag. Later vooral in het binnenland kans op een buitje. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: 7 uur. Nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Pakketjes van buiten de Europese Unie zijn vanaf nu duurder. Voor kleine bestellingen onder de 150 euro... moet je vanaf vandaag invoerrechten gaan betalen. Het gaat om minimaal 3 euro. Er komen elke dag heel veel pakketjes uit landen zoals China. En daardoor kan de douane niet alles controleren. Met de nieuwe invoerrechten hoopt de Europese Unie dat er minder pakketjes van buiten Europa komen. Tot zeker zaterdagmiddag rijden er nog geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van het land. Dat komt door een brand van maandag in een kabelgoot, waarvan de reparatie langer duurt dan verwacht. Op Rotterdam Centraal liepen ook vanochtend balende reizigers rond.
2: Ik kom naar Roosendaal toe, maar alles staat lek en ik kan niet eens via Breda, want dat is ook al helemaal uit.
3: Ja, ze weten eigenlijk niet hoe lang het duurt, dus we horen het vanzelf.
4: Nu moeten we van hier naar Dordrecht, van Dordrecht naar Breda, van Breda naar Antwerpen en van Antwerpen naar Brugge.
5: Wordt een lange reis.
4: Ja, een paar uurtjes erbij.
1: Ook de internationale treinen naar Londen en Brussel rijden voorlopig niet. Ronald Koeman stopt als bondscoach van het Nederlands elftal. Oranje werd gisteren uitgeschakeld op het WK door Marokko. En de bondscoach zegt dat niemand daar meer teleurgesteld over is dan hij. Koeman lijkt ook te hinten op een pensioen als trainer, zegt verslaggever Jeroen Stekelenburg.
6: Hij noemt ook alle clubs waarvoor hij gewerkt heeft, dat hij dankbaar is dat hij dit beroep heeft kunnen uitoefenen. Dan lijkt het ook wel een klein beetje einde carrière. En ook wel omdat hij verder gaat en dan ook de gezondheid van zijn vrouw noemt, Martina Koeman, die al heel lang ziek is. En dat er belangrijker dingen in het leven zijn dan voetbal.
1: Koeman beleeft als bondscoach 64 interlands. En Mexico heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK-voetbal. De Mexicanen wisten Ecuador met 2-0 te verslaan, waardoor Ecuador nu uit het WK ligt. En ook Frankrijk ging vannacht door. Zweden werd uitgeschakeld door een 3-0 overwinning van de Fransen. En het weer vandaag is het eerst vrij zonnig en droog. Later kan er vooral in het binnenland een buitje vallen. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.
7: Thuis in heel Barenbeek. Vlo Radio.
8: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
9: Nou?
8: Zo'n baancoach met net te weinig cola.
9: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
8: Nou?
9: Zie je

Elke zondag tussen 4 en 5 is het All in the Family bij Flow Radio. Want dan is het tijd voor Tweestemmig met Marleen en Paul. Zowel vader als dochter delen hun gezamenlijke passie voor muziek, die veelal als de spreekwoordelijke twee handen op één buik luistert. Elke week een bijzonder plekje voor een mooi duet, een plaat van eigen bodem en een prachtige cover. Vergeet het niet en stem af op Tweestemmig. Elke zondag tussen 4 en 5 op Flow Radio.

0: Brands bouwmaterialen voor particulier en aannemer. Opstand dakplaten in ANB kwaliteit rechtstreeks vanuit de fabriek. Een grote voorraad vurenhout en plaatmateriaal, deskundig advies en zeer scherpe prijzen. Een uitgebreid assortiment van Kelders dakbedekkingsmaterialen en daktoeboren. Diverse merken vol kernplaatmaterialen zoals Plastica en HPL. In diverse kleuren met gratis zaakservice. En tot slot een uitgebreid assortiment aan bevestigingsmaterialen en gereedschappen. Kijk voor de meest actuele prijzen op www.abramsbouwmaterialen.nl.
1: DecoKey van der Wouw brengt je woning tot leven. Raamdecoratie, gordijnen, horren, een nieuw behangetje. Je huis van boven tot onder, van binnen en buiten. Voorzien van kleur- en verfadvies. Of op zoek naar vloerbedekking, PVC, laminaat of een mooi vloerkleed. Wij brengen warmte en sfeer in uw woning. Natuurlijk kunnen onze vakmannen het werk uit handen nemen, zodat jij alleen maar hoeft te genieten. DecoKey van der Wouw. Voor inspiratie, advies en styling. Je vindt ons in de Hilverstraat 103 Hilvarenbeek en de Molenstraat 41A in Goorle.
2: Adverteren? Radioreclame werkt. Check vloradio.nl. 8 uur. Nieuws.
3: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Pakketjes van buiten de Europese Unie zijn vanaf nu duurder. Voor kleine bestellingen onder de 150 euro moeten er vanaf vandaag invoerrechten worden betaald. Hoeveel ligt aan het aantal verschillende items, zegt deze douane-expert.
4: Als bijvoorbeeld een zending onder de 150 euro binnenkomt en het 10 t-shirts bevat, betaal je 3 euro. Bestaat het uit een t-shirt, een broek en een paar sokken, betaal je 3 keer 3 euro, want het zijn dan 3 items.
3: Met de nieuwe invoerrechten hoopt de EU dat er minder pakketjes van buiten Europa komen. De regel moet er ook voor zorgen dat winkels buiten Europa dezelfde kosten hebben als Europese winkels. Bij een bosbrand in het noorden van Griekenland zijn 2 mensen omgekomen. Een kind wordt nog vermist. Tientallen brandweerlieden proberen de natuurbrand te blussen. Ook wordt er vanuit de lucht geprobeerd het vuur onder controle te krijgen. Door de droogte en de harde wind is het moeilijk de brand in Griekenland onder controle te krijgen. Het Nederlandse reddingsteam in Venezuela gaat weer naar huis. Het Urban Search and Rescue Team zocht de afgelopen dagen naar overlevenden van de aardbevingen in Venezuela. Omdat er een nieuwe fase aanbreekt in de hulpverlening, vertrekt het reddingsteam.
5: De kans dat wij nu nog levende mensen vinden is wel heel erg klein geworden. En de nood aan andere hulp is op dit moment veel hoger. Dus denk aan tenten, medische zorg en spullen om te kunnen overleven.
3: Bijna 2000 mensen zijn omgekomen bij de aardbevingen. Enkele tienduizenden mensen worden nog vermist. Mexico heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. De Mexicanen wisten Ecuador met 2-0 te verslaan, waardoor Ecuador uit het WK ligt. Vannacht ging ook Frankrijk door. Zweden werd uitgeschakeld door een 3-0 overwinning van de Fransen. En gisteravond plaatste ook Noorwegen zich voor de volgende ronde. Zij wonnen met 2-1 van Ivoorkust. Het weer vandaag is het eerst vrij zonnig en droog. Later kan er vooral in het binnenland nog een buitje vallen. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Piet, de website doet het weer eens niet.
7: Yep, herkenbaar. Een verouderde website kost je omzet. Punt. Tijd voor een upgrade? Bij Too Many Dots bouwen, onderhouden en optimaliseren we WordPress-websites. Wij zorgen dat de techniek voor je werkt, zodat jij je handen vrij hebt om te groeien. Ga naar toomanydots.nl.
6: Ah, fijn. Hij doet het weer.
8: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: 9 uur. Nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Moedermelk bevat in 1 op de 5 gevallen te veel schadelijke PFAS. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM onder ruim 1600 vrouwen in Nederland. PFAS kan schadelijk zijn voor mensen en met name baby's. Ze worden niet direct ziek, maar hun afweer kan wel zwakker worden, waardoor ze gevoeliger zijn voor ziektes. Toch adviseren het RIVM en het voedingscentrum om, als het kan, borstvoeding te blijven geven. In moedermelk zitten namelijk ook belangrijke stoffen die juist beschermen tegen ziektes. Leven in Gaza is voor kinderen een marteling. Dat concluderen onderzoekers van de Universiteit Maastricht die 76 Palestijnse kinderen interviewden. Hoofdonderzoeker Marieke Hopman vertelt wat deze kinderen meemaken.
2: Als je kijkt naar kinderen die wij hier hebben, dan streep je één voor één alles weg wat die kinderen nu hebben en belangrijk vinden. Dus bijvoorbeeld een huis weg. Al hun speelgoed weg, al hun kleding weg. Dat je gewoon normaal te eten en drinken hebt. Je school, je activiteiten, je speeltuin. Alles is weg.
1: Het is een van de eerste keren dat de ervaringen van kinderen de basis vormen voor wetenschappelijk onderzoek naar de leefomstandigheden in Gaza. Het is vandaag Keti Koti. Door het hele land wordt de afschaffing van de slavernij gevierd en herdacht. Bij de nationale herdenking van het slavernijverleden houdt premier Jette vanmiddag een toespraak. Daarvoor is eerst het plengoffer om de voorouders te eren. Dat wordt uitgevoerd door afrotheoloog Kenneth Vers Babel Dakovi.
3: Dan danken we de voorouders voor het offer dat ze hebben opgebracht. We staan stil bij het leed dat ze hebben ondervonden, mede door dat offer dat ze hebben opgebracht. Wij vandaag in relatieve vrijheid hier kunnen leven en ons verdienstelijk kunnen maken voor de community waaruit wij zijn voortgekomen.
1: Dat ritueel wordt gedaan met water. En het weer, de komende uren zonnig en droog. Later ontstaan er stapelwolken en kan er in het noordoosten een bui ontstaan door 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking en ook de regen weer toe. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: uur. Nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het kabinet trekt 193 miljoen euro uit voor huishoudens die hun energierekening niet kunnen betalen. Het nieuwe noodfonds Energie is bedoeld om 500.000 huishoudens te helpen. Het is een tijdelijke maatregel die sinds het begin van de oorlog in Oekraïne meerdere keren is ingezet. Vanaf wanneer er een aanvraag ingediend kan worden voor het noodfonds is nog niet bekend. Daar wordt in september meer over bekendgemaakt. Moedermelk bevat in 1 op de 5 gevallen te veel schadelijke PFAS, blijkt uit onderzoek van het RIVM onder ruim 1600 vrouwen in Nederland. Baby's worden niet direct ziek van de PFAS, maar hun afweer kan wel zwakker worden, waardoor ze gevoeliger zijn voor ziektes. Toch adviseert het RIVM om, als het kan, borstvoeding te blijven geven. In moedermelk zitten ook veel belangrijke stoffen die juist beschermen tegen ziektes. Het blijft voorlopig onduidelijk hoe er vanaf 2028 belasting wordt geheven op inkomsten uit spaargeld, beleggingen en vastgoed. De Eerste Kamer heeft een stemming over de zogenoemde Box 3-regels uitgesteld tot na de zomer. Al jaren wordt er gepraat over de wet. De Tweede Kamer stemde eerder met moeite in. Er is veel kritiek op het voorstel omdat beleggers belasting zouden gaan betalen over winst die nog niet is uitbetaald. Ook de Eerste Kamer is nog niet overtuigd. Staatssecretaris Ehrenberg krijgt daarom de tijd voor nieuwe voorstellen. De persoon die los geld eiste bij de ontvoering van de Amerikaanse Nancy Guthrie heeft waarschijnlijk niets met haar ontvoering te maken. De FBI denkt dat de mails nep zijn. De vrouw is de moeder van een NBC-presentator en werd in januari ontvoerd. Eerdere berichten van de ontvoerde over haar dood zouden volgens de FBI ook niet betrouwbaar zijn. Dan nog het weer tot besluit. De komende uren zonnig en droog. Later ontstaan er stapelwolken en kan er in het noordoosten een buitje ontstaan door daarbij 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking en regen toe, maar het blijft op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Creatief, persoonlijk en effectief. SMB-reclame uit Hilvarenbeek. Met meer dan 15 jaar ervaring een all-in partner voor iedere ondernemer, vereniging en particulier. Ontwerp, belettering en bedrukking. Je hoeft er niet verder naar te zoeken. Kijk maar eens op smbreclame.nl.
3: Weekblad De Hilverbode. Dat is elke week van het jaar. Een stuk leeswaardigheid bij u in de bus. Bij u op de deurmat.
4: Papa, De Hilverbode.
3: Met elke donderdag het nieuws uit uw omgeving. De aanbiedingen van winkels bij u om de hoek. En al het belangrijke dat de gemeente Hilvarenbeek u wilt laten weten. Weekblad De Hilverbode. U wilt hem niet missen, omdat u hem niet mag missen.
5: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: De website doet het weer eens niet.
1: Yep, herkenbaar. Een verouderde website kost je omzet. Punt. Tijd voor een upgrade? Bij Too Many Dots bouwen, onderhouden en optimaliseren we WordPress-websites. Wij zorgen dat de techniek voor je werkt, zodat jij je handen vrij hebt om te groeien. Ga naar toomanydots.nl.
0: Ah, fijn. Hij doet het weer.
2: 11 uur. Nieuws.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het landelijk vuurwerkverbod gaat dit jaar definitief in. Betekent dat consumenten komende jaarwisseling geen vuurwerk meer mogen afsteken. Clubs en buurtverenigingen kunnen van gemeentes daar wel een vergunning voor krijgen. Daarvoor moeten ze zich wel aan allerlei regels houden. Voor mensen die nog vuurwerk thuis hebben liggen, komen er inleverdagen. De Tweede Kamer stemde vorig jaar al in met een voorstel van Pro en Partij voor de Dieren voor een landelijk verbod. De Nederlandse inlichtingendiensten houden zich niet aan de regels rond het opslaan van grote hoeveelheden gevoelige persoonsgegevens van burgers. Dat zegt de toezichthouder van de AIVD en de MIVD. Te veel medewerkers van deze diensten kunnen bij datasets die eigenlijk alleen toegankelijk zouden moeten zijn voor mensen die er echt mee werken. Ook worden gegevens langer bewaard dan toegestaan. Het kabinet zegt dat het met maatregelen komt om ervoor te zorgen dat de toegang tot gevoelige data wordt beperkt. En het kabinet trekt 193 miljoen euro uit voor huishoudens die hun energierekening niet kunnen betalen. Het nieuwe noodfonds Energie is bedoeld om 500.000 huishoudens te helpen. Het is een tijdelijke maatregel die sinds het begin van de oorlog in Oekraïne meerdere keren is ingezet. Vanaf wanneer er een aanvraag ingediend kan worden voor het noodfonds is nog niet bekend. Dat wordt in september duidelijk. Ruim 1,9 miljoen mensen hebben gisteren gekeken naar de WK-wedstrijd van Oranje, blijkt uit de voorlopige kijkcijfers. Nederland verloor met strafschoppen van Marokko en werd uitgeschakeld. En ondanks dat de wedstrijd om 3 uur 's nachts begon, was het best bekeken televisieprogramma van de dag. Het weer, eerst zonnig en droog, later ontstaan er stapelwolken en kan er in het noordoosten een bui vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen, maar aan het einde van de dag klaart het vanuit het westen weer op. Het blijft dan op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

waar ik om wenste. Voordat de put droog kon te staan. Dan was het lang zullen ze leven, familie waar ik veel van hou.

0: Kun jij halverwege jouw drukke week wel een oppepper gebruiken? Met Ingrid en Kees, Amy of Bjorn kom jij de rest van de week wel door. Luister elke woensdag naar Door de Week voor jouw break in de week.
1: Jouw break in de week.
0: Met lekkere muziek, nieuwsfeitjes, leuke interviews en ga helemaal uit je dak met de Gooi Je Haar Los plaat. Mis het niet, Door de Week. Elke woensdagavond van 7 tot 9 hier bij Flow Radio.

0: heerlijk Brabants worstenbrood. Elke dag weer vers gemaakt bij Pulskes Worstenbrood in Hilvarenbeek. Ambachtelijk en voor een verrassend vaste lage prijs. Kijk voor assortiment en mogelijkheden ook op onze website pulskens.nl. Vers Brabants worstenbrood bij Pulskes in de winkel. Elke dag open van 8 tot 4, zaterdags van 8 tot 2. Zondag en maandag gesloten. Kijk op pulskens.nl.
1: 12 uur. Nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Het landelijke vuurwerkverbod gaat op 1 augustus in, zegt staatssecretaris Bertram. En dat betekent dat er komende jaarwisseling geen vuurwerk mag worden afgestoken. Voor de mensen die nog vuurwerk in huis hebben liggen, komen er inleverdagen. De toezichthouder op de Nederlandse inlichtingendiensten, MIVD en AIVD, maakt zich zorgen over de manier waarop persoonsgegevens worden opgeslagen. Te veel werknemers zouden toegang hebben tot die gegevens en bovendien zouden ze vaak te lang worden bewaard. Ook zijn volgens de toezichthouder de ICT-systemen van de diensten niet geschikt voor het werken met grote datasets. Er zit geregeld te veel PFAS in moedermelk, blijkt uit onderzoek van het RIVM. De afweer van baby's kan daardoor zwakker worden, waardoor ze gevoeliger zijn voor ziektes. Het RIVM adviseert vrouwen om wel borstvoeding te blijven geven als dat kan, omdat er ook veel belangrijke stoffen in moedermelk zitten die juist goed zijn voor de baby. De Amerikaanse regering heeft de blokkade op het gebruik van geavanceerde AI-modellen opgeheven. Die blokkade werd ingesteld omdat de modellen de nationale veiligheid in gevaar zouden kunnen brengen. De super-AI-modellen van Anthropic zijn goed in het vinden van veiligheidsproblemen, maar kunnen ook gebruikt worden voor cyberaanvallen. Victor Willis, de zanger van The Village People, is overleden. Hij was voornamelijk te zien als politieman in de Amerikaanse discogroep. Willis was korte tijd ziek. Hij overleed gisteren, 1 dag voor zijn 75ste verjaardag. Ruim 1,9 miljoen mensen hebben gisteren gekeken naar de WK-wedstrijd van Oranje, blijkt uit de voorlopige kijkcijfers. Nederland verloor met strafschoppen van Marokko en werd uitgeschakeld. Hoewel de wedstrijd om 3 uur 's nachts begon, was het best bekeken tv-programma van die dag. Het weer, eerst nog zonnig, maar vanmiddag ontstaan stapelwolken. Het blijft bijna overal droog. Alleen in het noordoosten kan een bui vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Weekblad De Hilverbode. Dat is elke week van het jaar. Een stuk leeswaardigheid bij u in de bus. Bij u op de deurmat.
4: Papa, De Hilverbode.
3: Met elke donderdag het nieuws uit uw omgeving. De aanbiedingen van winkels bij u om de hoek. En al het belangrijke dat de gemeente Hilvarenbeek u wilt laten weten. Weekblad De Hilverbode. U wilt hem niet missen, omdat u hem niet mag missen.
5: Abrahams bouwmaterialen voor particulier en aannemer. Opstand dakplaten in ANB-kwaliteit rechtstreeks vanuit de fabriek. Een grote voorraad vurenhout en plaatmateriaal, deskundig advies en zeer scherpe prijzen. Een uitgebreid assortiment van Kelders dakbedekkingsmaterialen en daktoeboren. Diverse merken vol kernplaatmaterialen zoals Plastica en HPL. In diverse kleuren met gratis zaakservice. En tot slot een uitgebreid assortiment aan bevestigingsmaterialen en gereedschappen. Kijk voor de meest actuele prijzen op www.abrahamsbouwmaterialen.nl.
6: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: DecoKey van der Wouw brengt je woning tot leven. Raamdecoratie, gordijnen, horren, een nieuw behangetje. Je huis van boven tot onder, van binnen en buiten. Voorzien van kleur- en verfadvies. Of op zoek naar vloerbedekking, PVC, laminaat of een mooi vloerkleed. Wij brengen warmte en sfeer in uw woning. Natuurlijk kunnen onze vakmannen het werk uit handen nemen, zodat jij alleen maar hoeft te genieten. DecoKey van der Wouw. Voor inspiratie, advies en styling. Je vindt ons in de Hilverstraat 103 Hilvarenbeek en de Molenstraat 41A in Goorle.
1: 1 uur. Nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Bij een grote brand in een appartementengebouw in Antwerpen zijn meerdere mensen om het leven gekomen. Ook zijn er zwaar gewonden, meldt de omroep VRT. De brand in het gebouw met 10 verdiepingen brak rond 10 uur vanochtend uit. In het complex wonen een paar honderd mensen en er wordt gezocht naar meer slachtoffers. Op beeld is te zien hoe mensen zich via het balkon proberen te redden. Het vuur is nog niet onder controle en er komt veel rook vrij. De brandweer spreekt van een complexe brand. Hoe de brand in Antwerpen is ontstaan, is nog niet duidelijk. De prijzen zijn in juni minder hard gestegen. In juni was de inflatie 2,9%, terwijl dat in mei nog 3,5% was, blijkt uit een berekening van het CBS. In mei schoot de inflatie omhoog doordat wereldwijd de olieprijs steeg door de oorlog in het Midden-Oosten. Hoewel het bestand tussen de VS en Iran nog fragiel is, is de olieprijs wel gedaald naar het niveau van voor de oorlog. Zeker 3 mensen zijn in Mexico-stad verdrukt bij een feest in de stad, nadat Mexico door was naar de volgende ronde van het WK. Na de 2-0-overwinning op Ecuador gingen tienduizenden mensen de straat op. In het feestgedruis kwamen de mensen in de verdrukking. Sinds 1986 had Mexico geen wedstrijd meer gewonnen in de knock-outfase van een WK. Het kookadvies voor drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht, dat vorige maand werd afgegeven, blijkt onnodig te zijn geweest. Inwoners moesten ruim een dag het water eerst koken voor gebruik. Maar volgens het waterbedrijf heeft er geen E. coli-bacterie in het water gezeten. Door een menselijke fout was in het laboratorium een verkeerde meetwaarde doorgegeven. De waarschuwing in het gebied veroorzaakte toen een run op flessenwater. Het weer is nog zonnig, maar vanmiddag ontstaan stapelwolken. Het blijft bijna overal droog. En het noordoosten kan wel een bui vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Later klaart vanuit het westen op. Blijft op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesports Hilvarenbeek. Uw nieuwe elektrische fiets, direct leverbaar uit onze grote voorraad. Bij
1: Henk Baars Bikesports.
0: Vakantiefietsen, heel veel elektrische fietsen, driewielers, racefietsen en mountainbikes. Perfect op maat afgesteld. Dus ook geen zadelpijn. Of lease uw fiets voor een klein bedrag per maand. Bij
1: Henk Baars Bikesports.
2: Henk Baars Bikesports in Hilvarenbeek.
0: Kijk voor speciale acties op onze website.
1: henkbaars.nl Henk Baars Bikesports.
0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesports Hilvarenbeek. Kijk voor speciale acties op onze website.
1: henkbaars.nl
3: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop

Elke zondag tussen 4 en 5 is het All in the Family bij Flow Radio. Want dan is het tijd voor Tweestemmig met Marleen en Paul. Zowel vader als dochter delen hun gezamenlijke passie voor muziek, die veelal als de spreekwoordelijke twee handen op één buik luistert. Elke week een bijzonder plekje voor een mooi duet, een plaat van eigen bodem en een prachtige cover. Vergeet het niet en stem af op Tweestemmig. Elke zondag tussen 4 en 5 op Flow Radio.

0: creatief, persoonlijk en effectief. SMB-reclame uit Hilvarenbeek. Met meer dan 15 jaar ervaring een all-in partner voor iedere ondernemer, vereniging en particulier. Ontwerp, belettering en bedrukking. Je hoeft er niet verder naar te zoeken. Kijk maar eens op smbreclame.nl.
1: 2 uur. Nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Bij een grote brand in een appartementencomplex in Antwerpen zijn zeker 5 mensen omgekomen. Ook is er een onbekend aantal gewonden van wie er enkele slecht aan toe zijn. De brandweer is nog op zoek naar slachtoffers. Het vuur brak vanochtend rond 10 uur uit in het complex met 10 verdiepingen. Volgens de politie is de brand ontstaan op de begane grond. De oorzaak wordt nog onderzocht. Op beeld is te zien hoe mensen zich via het balkon proberen te redden. De brand in Antwerpen is nog steeds niet onder controle. De oorzaak van de brand in een kabelgoot, waardoor het treinverkeer bij Rotterdam is ontregeld, is bekend. Volgens spoorbeheerder ProRail zat er in een elektriciteitskabel een knik, waardoor een kortsluiting ontstond. ProRail is nog altijd bezig met de reparatie en die duurt langer dan gedacht, omdat de schade groot is. Zeker 100 kabels moeten worden gerepareerd. En de verwachting is nu dat er zaterdagmiddag pas weer treinen kunnen gaan rijden tussen Rotterdam en het zuiden van het land. Voor de oplichting van een ouder echtpaar in Staphorst is een man van 29 veroordeeld tot 5 maanden cel, waarvan 2 voorwaardelijk. Een jongen van 16 kreeg een taakstraf. Ze troggelden bij het echtpaar 300.000 euro af door zich voor te doen als bankmedewerkers. Toen ze een dag later opnieuw belden om sieraden op te halen, schakelde het echtpaar de politie in. Een derde verdachte is nog voortvluchtig. Niet eerder exporteerde Zuid-Korea zoveel als vorige maand. Er werden voor ruim 100 miljard dollar aan goederen uitgevoerd. Dat kwam vooral door de explosief gestegen vraag naar geheugenchips voor kunstmatige intelligentie. Zuid-Korea is inmiddels de grootste leverancier van geheugenchips ter wereld. Het land profiteert van een wereldwijde AI-wedloop, vooral tussen China en de VS. Toch merken weinig Zuid-Koreanen dat in hun portemonnee, want de inflatie is ruim 3%. Het weer dan nog. Eerst nog zonnig, maar vanmiddag ontstaan stapelwolken. Het blijft bijna overal droog bij 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Vanuit het westen klaart het later die dag weer op. Dit was het NOS-journaal.
1: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlog Radio. Met nu non-stop.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf

0: Goedemiddag. Dit is het geluid van Flow Radio. Non-stop.
1: Hey maat, waar is dat feestje dan? Tijd om te knallen, vrienden.

0: Drie uur. Nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Amsterdam zijn bij de Nationale Herdenking Slavernijverleden Kitty Kotti-kransen gelegd. Die waren voor de slachtoffers van de slavernij in Suriname, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten. Ook waren er toespraken van onder meer premier Jette en burgemeester Halsema van Amsterdam. Jette zegt er trots op te zijn dat op veel plekken in het Koninkrijk inmiddels herdenkingen zijn van de slavernij, maar ook dat er meer moet gebeuren voor de nazaten. De politie in Den Haag heeft 5 mensen aangehouden in het westen van de stad. Ze waren op trekkers onderweg naar het centrum om te demonstreren tegen de stikstofplannen van het kabinet. In de Tweede Kamer wordt vanmiddag en vanavond gedebatteerd over de voorstellen. De burgemeester van Den Haag had toestemming gegeven om met 20 vooraf aangemelde landbouwvoertuigen in de buurt van de Tweede Kamer te protesteren. Voor andere trekkers was geen toestemming, omdat dat volgens de burgemeester te gevaarlijk is. Het Afghaanse Taliban-bewind heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Pakistan. Er zou onder meer een complex van IS zijn geraakt. Het was een reactie op de Pakistanse luchtaanvallen van afgelopen weekeinde op Afghanistan. Daarbij vielen tientallen doden. Er is een teken van leven van shorttracker Sven Roes. Schaatsbond KNSB zegt dat de politie heeft bevestigd dat Roes naar het buitenland is gevlogen. De bond is blij dat Roes van zich heeft laten horen, maar zegt dat veel vragen nog onbeantwoord zijn. De familie bedankt iedereen die heeft meegeleefd voor de steun en vraagt om rust en privacy. Verder worden er geen mededelingen gedaan. Sven Roes verdween zaterdag spoorloos. Maandag werd zijn auto gevonden op een lang parkeerplaats bij Schiphol. Het weer, zon en wolkenvelden met in het noordoosten kans op een onweersbui bij 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Later klaart het vanuit het westen weer op. Het blijft dan op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Adverteren? Radioreclame werkt. Check flowradio.nl. Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: kun jij halverwege jouw drukke week wel een oppepper gebruiken? Met Ingrid en Kees, Amy of Bjorn kom jij de rest van de week wel door. Luister elke woensdag naar Door de Week voor jouw break in de week.
1: Jouw break in de week.
0: Met lekkere muziek, nieuwsfeitjes, leuke interviews en ga helemaal uit je dak met de Gooi Je Haar Los plaat. Mis het niet, Door de Week. Elke woensdagavond van 7 tot 9 hier bij Flow Radio.

0: De website doet het weer eens niet.
1: Yep, herkenbaar. Een verouderde website kost je omzet. Punt. Tijd voor een upgrade? Bij Too Many Dots bouwen, onderhouden en optimaliseren we WordPress-websites. Wij zorgen dat de techniek voor je werkt, zodat jij je handen vrij hebt om te groeien. Ga naar toomanydots.nl.
0: Ah, fijn. Hij doet het weer.
2: 4 uur. Nieuws.
3: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De grote brand in een appartementencomplex in Antwerpen is waarschijnlijk ontstaan door een technisch probleem op de begane grond. Dat zegt de brandweer tegen de VRT. Bij de brand kwamen zeker 6 mensen om het leven en is een onbekend aantal gewonden. De brandweer zoekt nog altijd naar slachtoffers. Het vuur brak vanochtend rond 10 uur uit in het complex met 10 verdiepingen. De brand in Antwerpen is nog niet helemaal onder controle, maar wel ingedampt. Defensie stuurt onervaren militairen te snel mee op grote militaire oefeningen. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid na 2 dodelijke ongelukken met militairen vorig jaar. Bij het ene ongeluk werd een militair overreden nadat hij tijdens een nachtelijke pauze de opdracht had gekregen om te gaan slapen. Dat deed hij naast het panzervoertuig op de grond. Bij het andere ongeval kantelde een panzervoertuig toen het van een taluut afreed. Defensie breidt fors uit nu en leidt veel nieuwe militairen op. Maar volgens de onderzoeksraad moet daarbij serieus aandacht zijn voor veiligheid. In een Zwitsers bergdorp zijn 4 priesters tot bisschop gewijd zonder toestemming van de paus. Het zijn leden van een ultraconservatief broederschap die het al eerder aan de stok hadden met de Rooms-Katholieke Kerk. Het Vaticaan heeft gewaarschuwd dat ze uit de kerk kunnen worden gezet. In Amsterdam zijn bij de nationale herdenking slavernijverleden Kitty Kotti kransen gelegd. Die waren voor de slachtoffers van de slavernij in Suriname, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten. Ook waren er toespraken van onder meer premier Jetten en burgemeester Halsema van Amsterdam. Jetten zegt er trots op te zijn dat er op veel plekken in het Koninkrijk inmiddels herdenkingen zijn van de slavernij, maar ook dat er meer moet gebeuren voor de nazaten. Het weer, zon en wolkenvelden met in het noordoosten kans op een onweersbui bij 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Later klaart het vanuit het westen weer op. En het blijft op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: Weekblad de Hilverbode. Dat is elke week van het jaar. Een stuk leeswaardigheid bij u in de bus. Bij u op de deurmat.
1: Papa, de Hilverbode.
0: Met elke donderdag het nieuws uit uw omgeving. De aanbiedingen van winkels bij u om de hoek. En al het belangrijke dat de gemeente Hilvarenbeek u wilt laten weten. Weekblad de Hilverbode. U wilt hem niet missen, omdat u hem niet mag missen.
2: 5 uur. Nieuws.
3: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel zegt dat het zijn schuld is dat er aan het begin van de coronacrisis onrust ontstond over groepsimmuniteit. Er was volgens hem ten onrechte de indruk ontstaan dat het virus maar moest rondgaan. Tegen de corona-enquêtecommissie van de Tweede Kamer zei van Dissel dat hij een duidelijker tijdspad had moeten schetsen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid waarschuwt dat de snelle uitbreiding van de krijgsmacht niet ten koste moet gaan van de veiligheid van de militairen. De raad refereert aan 2 dodelijke ongelukken tijdens oefeningen vorig jaar. De slachtoffers zouden zonder al te veel ervaring daaraan hebben deelgenomen. Het Openbaar Ministerie eist 6 jaar cel tegen de man die verdacht wordt van het neersteken van een vrouw in Den Dolder. De vrouw van 75 werd in januari vorig jaar met 17 messteken om het leven gebracht, vlakbij de kliniek waar de man werd behandeld. Naast 6 jaar cel eist het OM TBS met dwangverpleging. Premier Jette roept overheidsinstanties op om voortaan op 1 juli de vlag te hijsen voor Kitty Kottie. Dan wordt de afschaffing van de slavernij gevierd. Jette deed zijn oproep bij de Nationale Herdenking Slavernijverleden in Amsterdam. Ook op andere plaatsen wordt Kitty Kottie gevierd met feesten en muziekoptredens. De vermiste shorttracker Sven Roes zit in het buitenland. Hij heeft een teken van leven gegeven, zegt de schaatsbond KNSB. In welk land hij zit is niet bekendgemaakt. De shorttracker verdween zaterdag. Maandag werd zijn auto gevonden op een parkeerplaats bij Schiphol. Waarom Roes is vertrokken blijft onduidelijk. Zijn familie zegt nog met veel vragen te zitten. Het weer. In het noordoosten komen enkele onweersbuien voor. Vanavond is het helder. Minima vannacht tussen 12 en 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe en valt er regen. Later klaart het vanuit het westen weer op. En het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Adverteren? Radioreclame werkt. Check flowradio.nl. Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Uw nieuwe elektrische fiets, direct leverbaar uit onze grote voorraad. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
0: Vakantiefietsen, heel veel elektrische fietsen, driewielers, racefietsen en mountainbikes. Perfect op maat afgesteld. Dus ook geen zadelpijn. Of lease uw fiets voor een klein bedrag per maand. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
2: Henk Baars Bikesport in Hilvarenbeek.
0: Kijk voor speciale acties op onze website.
1: Henkbaars.nl.
3: Abrahams bouwmaterialen voor particulier en aannemer. Opstand dakplaten in A en B kwaliteit rechtstreeks vanuit de fabriek. Een grote voorraad vurenhout en plaatmateriaal, deskundig advies en zeer scherpe prijzen. Een uitgebreid assortiment van kelders dakbedekkingsmaterialen en daktoeboren. Diverse merken vol kernplaatmaterialen zoals Plastica en HPL. In diverse kleuren met gratis zaakservice. En tot slot een uitgebreid assortiment aan bevestigingsmaterialen en gereedschappen. Kijk voor de meest actuele prijzen op www.abrahamsbouwmaterialen.nl.
1: Henk Baars Bikesport.
0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Kijk voor speciale acties op onze website.
1: Henkbaars.nl.
4: 6 uur. Nieuws.
5: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de Tweede Kamer wordt fel gedebatteerd over de stikstofplannen van het kabinet. Volgens de BBB komen die neer op een halvering van de boerenstand. De publieke tribune zit vol met boeren en sympathisanten. Een aanwezige werd afgevoerd omdat ze naar het kabinet schreeuwde. Buiten staan 20 trekkers als symbool voor het boerenverzet. De grote brand in een flatgebouw in Antwerpen is geblust. Er zijn zeker 5 doden gevallen en een onbekend aantal gewonden. De zoekactie naar slachtoffers is afgerond, zegt de brandweer van Antwerpen. De brand in de flat van 10 verdiepingen is waarschijnlijk ontstaan door een technisch probleem op de begane grond. Premier Jette roept overheidsinstanties op om voortaan op 1 juli de vlag te hijsen voor Kitty Kottie. Dan wordt de afschaffing van de slavernij gevierd. Jette deed zijn oproep bij de Nationale Herdenking Slavernijverleden in Amsterdam. In een Zwitsers bergdorp zijn 4 priesters tot bisschop gewijd zonder toestemming van de paus. Het zijn leden van een ultraconservatieve broederschap die het al eerder aan de stok hadden met de Rooms-Katholieke Kerk. Het Vaticaan heeft gewaarschuwd dat ze uit de kerk worden gezet. De spellen voor de PlayStation verschijnen vanaf 2028 alleen nog digitaal. Sony stopt met het produceren van fysieke schijven omdat er niet veel vraag meer naar is. Nadeel voor gamers is dat het doorverkopen of uitlenen van spellen voor de PlayStation straks niet meer mogelijk is. Canada mag vanaf volgend jaar meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Dat heeft organisator EBU bekendgemaakt. Canada kan meedoen omdat het land volwaardig lid is van de Organisatie voor Europese Publieke Omroepen. Het laatste land dat erbij kwam was Australië. Het weer. Het wordt vanavond overal zonnig. Minima vannacht tussen 12 en 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe en valt er regen. Later klaart het vanuit het westen weer op. En het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: Kun jij halverwege jouw drukke week wel een oppepper gebruiken? Met Ingrid en Kees, Amy of Bjorn kom jij de rest van de week wel door. Luister elke woensdag naar Door de Week voor jouw break in de week.
1: Jouw break in de week.
0: Met lekkere muziek, nieuwsfeitjes, leuke interviews en ga helemaal uit je dak met de Gooi je haar los plaat. Mis het niet, Door de Week. Elke woensdagavond van 7 tot 9 hier bij Flow Radio.

0: Namelijk Brabants worstenbrood. Elke dag weer vers gemaakt bij Pulskes worstenbrood in Hilvarenbeek. Ambachtelijk en voor een verrassend vaste lage prijs. Kijk voor assortiment en mogelijkheden ook op onze website pulskens.nl. Vers Brabants worstenbrood bij Pulskes in de winkel. Elke dag open van 8 tot 4, zaterdags van 8 tot 2. Zondag en maandag gesloten. Kijk op pulskens.nl.
1: 7 uur. Nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Minister Sterk van Langdurige Zorg zegt dat bezuinigingen op langdurige zorg voor ouderen en gehandicapten van de baan zijn. Volgens haar is er de komende jaren voldoende geld voor ouderenzorg en gehandicaptenzorg. Zo blijkt uit nieuwe berekeningen van het ministerie. Tegen de voorgenomen bezuinigingen was in de Tweede Kamer veel verzet. In mei blokkeerde de Kamer al een bezuiniging voor volgend jaar. Sterk zegt dat nu ook de bezuinigingen in de 3 jaar daarna niet nodig zijn. In de Tweede Kamer wordt fel gedebatteerd over de stikstofplannen van het kabinet. De publieke tribune zit vol met boeren en sympathisanten. Mensen die er niet meer bij passen zitten in een zaal met beeldscherm. Tijdens het debat was er onder meer een felle discussie tussen Mona Keijzer en pro-Kamerlid Bromet.
3: Ja, ik weet nu niet wat de vraag was.
4: Mevrouw Keijzer.
3: Ja, voorzitter, dan houdt toch wel alles op, hè? Of ze geeft geen antwoord of ze vergeet hem.
4: U kunt
3: gewoon
4: wel
3: even uw vraag herhalen.
4: U kunt gewoon
3: mag dat,
4: de
3: voorzitter?
4: Vraag herhalen, dan geef ik u ook de gelegenheid toe. En laten we het een beetje weer terugbrengen naar vriendelijke proporties.
3: Nee.
2: Buiten de Kamer staan 20 trekkers als symbool voor het boerenverzet. De gezondheidsinspectie houdt geen toezicht op de leeftijd van zaaddonoren bij vruchtbaarheidsklinieken, meldt Nieuwsuur. Er zijn al een tijd signalen dat sommige klinieken zaad van te oude mannen gebruiken, maar tot controles heeft dat nog niet geleid. De inspectie zegt maar een beperkte capaciteit te hebben. Zaaddonoren mogen maximaal 45 jaar zijn. Boven die leeftijd neemt de kwaliteit van het sperma af en bovendien wordt de kans dan kleiner dat het kind op latere leeftijd de donor nog kan ontmoeten. Op Wimbledon zijn Jesper de Jong en Botik van der Zandschulp in de tweede ronde uitgeschakeld. De Jong verloor van de Braziliaan Fonseca, van de Zandschulp van de Rus Safiulin. Het weer. Vanavond is het zonnig, vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen begint bewolkt en er valt wat lichte regen. 'S Middags klaart het op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu door de week.

0: samen met Norma Jean Martin. Een sampletje van Kim Wilde, Cambodia hoor je hier natuurlijk in deze plaats.
1: Het is woensdag, de week is doormidden. Tot 9 uur is dit Door de Week, voor jouw break in de week.
0: Het is vandaag de eerste woensdag in juli 2026, 1 juli. Dennis van den Berg op links.
2: Ja, dankjewel. Ja.
0: Goedenavond.
2: Goedenavond. Ook eens gelijk. Ja, het gaat snel.
0: Ja, halverwege het jaar al.
2: Ja. En de dagen worden weer steeds korter.
0: Ja. Maar goed. Wij zitten in uitzending 271. En we zijn inderdaad begonnen met het plaatje van Offenbach samen met Norma Jean Martin. Lekker plaatje uit 2023. En we hebben natuurlijk nog veel meer vanavond.
2: Yes.
0: We hebben wat nieuwsfeitjes, de Radio Rebound, de Live Track, de Elke Liek rubriek, de jarige, de Case van de Week, de weetjes en het weerbericht. En die Radio Rebound, hè?
2: Ja.
0: Ja, dat is wel zo'n blijven hangertje.
2: Ja.
0: Ja.
2: Dat is...
0: Ja, nou, daarover straks meer. En we hebben ook, bij de nieuwsfeitjes hebben we ook wel weer een triest bericht.
2: Oké, okay, ja. Komt er net. Ja, ja. Ja.
0: Zometeen krijgen we heel eventjes bezoek. Want er is iemand die wil iemand een boodschap overbrengen.
2: Ja.
0: Voor zijn verjaardag. Dat is nu nog niet.
2: Live op de radio.
0: Maar ja, dus nou, er werd gevraagd, kan ik dat even bij jou doen? Ja. Natuurlijk kan dat. Dus dat zometeen. Maar je kunt natuurlijk weer meekijken met ons in de studio. Ja. BeekTV, maar ook floradio.nl/kijklive. En we hebben natuurlijk lekkere muziek voor je meegenomen. Dit is Enrique Iglesias. Can you hear me? Welkom bij Door.

0: Ja, ik vind dit toch zo'n lekkere plaat. Uit 2007 is hij.
1: Ja, zeker lekker.
0: Ja, lekker, ja. Hè? Hey Dennis, vertel eens. Jij bent een weekje weg geweest.
1: Ja, klopt. Ik zat even een week in Duitsland.
0: En daar ook zo bloody hot?
1: Zeker weten, het was niet minder dan hier. Okay. Nee, absoluut niet.
0: Echt?
1: Nee.
0: Ook 38 zoiets?
1: Ja. Ik verlangde al gewoon weer terug naar mijn zwembad thuis.
0: Oh, ja. Maar heb je daar niet gezwommen dan?
1: Binnenbad hebben ze daar.
0: Oh.
1: Dus dat viel... Ja,
0: dat was dan weer... Dan wil je ook niet meer 38 graden.
1: Nee, dat was wel... Nou, het was in ieder geval enigszins lekker.
0: Okay.
1: Maar liefst had je een buitenbad.
0: Ja, dat snap ik. Ja.
1: Maar heerlijk weekje gehad.
0: Ja,
1: nou, super.
0: Hartstikke leuk.
1: Lekker opladen.
0: Nou ja, ben jij nou ook nog op vakantie geweest of zo? En heb je leuke foto's? Dat kan natuurlijk. Kun je natuurlijk altijd even appen 013-505-6030. En wij willen er natuurlijk alles over weten.
1: Heel benieuwd.
0: Want was het op jouw vakantieadres dan ook zo bloody hot?
1: Ja.
0: Nou, laat het even weten. Hey, Bruno Mars.
1: Ja.
0: Die heeft gewoon 3 platen in de top 40 staan. Niet normaal.
1: Oké. Okay.
0: Ja,
1: nou, dat
0: nummer,
1: doe je goed.
0: Op nummer 16 staat Risk It All. I Just Might staat op nummer 20. En...
1: Zit hij nog steeds in de top 40?
0: Ja, en...
1: Die draait al even mee.
0: Deze. Dit is de nieuwe All My Soul. Die is nu binnengekomen op de nummer 40. Wel de laatste plaats, maar...
1: Hij klinkt nog.
0: Hij is lekker. Lekker een beetje soul, inderdaad.
1: Ja.

0: All My Soul. Lekkere plaat. Ja, als je meekijkt op BeekTV, dan zie je dat wij een gast hebben. En dat is Lize Bongers. Goedenavond, Lize.
1: Goedenavond.
0: Leuk dat je er weer een keertje bent.
1: Yes.
0: En deze keer met iets speciaals.
1: Iets speciaals, zeker.
0: Want wat ga je doen?
1: Binnenkort is er een verjaardag van een vriend van mij. En zijn zus heeft gevraagd of ik iets kon voorlezen op de radio. En dat vind ik wel leuk.
0: Nou, en toen dacht ik, nou, daar gaan we natuurlijk aan meewerken. En we gaan ook nog een mooi plaatje draaien.
1: Yes.
0: Piano Man van Billy Joel. Nou, die starten we zo meteen in. Maar ja, ik denk dat we het maar gewoon moeten gaan doen. Want je hebt iets voorbereid, hè?
1: Ik heb iets voorbereid, zeker weten.
0: Nou, Jurre, eat your heart out. Want we gaan het gewoon doen. Eens even kijken. Deze moet ik dan hebben. Komt u maar.
1: Yes. Jurre, Sophie heeft iets voor jou geschreven. En dat gaat zo. Lieve Jurre, vandaag is het 1 juli en nog 37 dagen voor jouw verjaardag. Op het moment dat dit wordt voorgelezen weet je van niks. En dan houden we het natuurlijk lekker zo. Verder wil ik je laten weten dat we ontzettend veel van je houden. En dat ik je voor geen cent zou omruilen voor een andere broer. Alvast van harte gefeliciteerd met je verjaardag. En ik kan niet wachten om je gezicht te zien als je dit te horen krijgt. En dit is voor jou, Piano Man.

0: Gentleman voor Jurre's verjaardag. Nou, van harte gefeliciteerd, jongen. Wel helemaal, hè? Ja, dat doen wij gewoon hier bij Door de Week. Hey Dennis, we hebben weer wat nieuwsfeitjes. Want het is vandaag 1 juli en dat is de dag dat er allerlei regels worden ingevoerd in Nederland.
1: Ja, de wetswijzigingen.
0: Ja, want ik ga er een paar noemen. Het bruto minimumloon gaat omhoog en de uitkeringen gaan ook omhoog.
1: Okay.
0: Dat is hartstikke mooi, maar... Ja. De huren gaan ook omhoog. Dus ja, dat compenseert elkaar waarschijnlijk weer.
1: Ja, precies.
0: En als je een elektrische step of een Segway hebt... dan moet je vanaf vandaag een kenteken hebben.
1: Ah.
0: Want die vallen onder de bijzondere bromfietsen.
1: Ah.
0: Ook wel een goede zaak, denk ik.
1: Rijden die nog rond, Segways?
0: Ja, kennelijk. Hier misschien niet, maar misschien in Amsterdam of zo. Weet je wel, grote steden.
1: Ja, oké.
0: Ja, een elektrische steps, die heb ik wel regelmatig tegen.
1: Ja.
0: Als je een verkeersboete niet op tijd hebt betaald... dan krijg je vanaf vandaag eerst een kosteloze herinnering.
1: Ja, daar werd dus tijd.
0: Ja, en dat is een proef van 2 jaar. Maar ja, nou. Aan de andere kant, je moet toch betalen. Dus doe het dan gewoon op tijd, zou je zeggen.
1: Ja, maar... ik snap wel dat mensen daardoor in de problemen kwamen... die dan even een keer een post missen... of omdat er bij de post iets misgaat en te laat aankomt of wat dan ook.
0: Of,
1: en dat die mensen dan meteen voor 150% gestraft worden.
0: Ja, dat
1: klopt. Dat is niet recht.
0: Dan heb je hem in de kast gelegd achterin en dan ineens krijg je een boete.
1: Ja.
0: Ja. Nee, helemaal gelijk. Er gaan ook nieuwe invoerheffingen gelden... voor het ontvangen van pakketjes van buiten de Europese Unie.
1: Ja, Temu, AliExpress.
0: Ja, dat soort dingen. Ja, dat was al zo voor pakketten met een waarde hoger dan €150. Maar nu dus ook voor de kleintjes.
1: Hmm.
0: En in plaats van motorrijtuigenbelasting voor vrachtwagens... gaat de vrachtwagenheffing in per vandaag. Op de snelwegen en op een aantal provinciale wegen en gemeentelijke wegen. Het is een kilometerheffing.
1: Ja, verkapte wegenbelasting, ja.
0: En hoe schoner de wagen, hoe lager het tarief. Dus nou, dat wordt dan weer
1: elektrisch rijden.
0: Milieu ook gestimuleerd natuurlijk.
1: Ja.
0: Nou, wil je nog meer weten? www.rijksoverheid.nl. En als je op die site kijkt, dan scroll je naar beneden. En dan zie je een artikeltje staan met alle veranderingen per 1 juli 2026.
1: En ik hoorde dat vandaag de officiële vuurwerkverbod 1 januari van kracht is.
0: Ja, dat klopt.
1: Ja,
0: dat is vorig jaar juli al besloten. Dat het vanaf 2026-2027 de jaarwisseling...
1: Ja, maar volgens mij was vandaag definitief erin.
0: Ja, klopt. Dus geen
1: vuurwerk meer.
0: Ja, denk jij het?
1: Nee, ik geloof er niks van. Nee. Kijk maar eens naar België.
0: We gaan het zien. Ja, er zijn natuurlijk altijd mensen die het dan wel gewoon doen. Maar er zijn toch wel een aantal mensen die gewoon hebben gezegd... van nou, ik spendeer mijn geld wel ergens anders aan.
1: Ja.
0: Ja, dat mag ook natuurlijk.
1: Ja, zeker.
0: Vanochtend werd bekend dat de zanger van YMCA... ja, dat liedje natuurlijk, The Village People. De zanger Victor Willis, die is afgelopen maandag overleden. En die zou vandaag 75 zijn geworden.
1: Ja.
0: Dus dat is wel heel triest.
1: Ja, net niet gehaald.
0: Ja, nee, maar nog één keertje dan. We gaan het gewoon doen.
1: Ja.
0: Yes, dit is YMCA. En als je dansje nog kent, nou ga je gang, hè, zou ik zeggen.

0: Ja, dit doet het toch altijd goed op feestjes, hè, deze plaat.
1: Ja.
0: Zeker ja, een beetje mijn generatie, misschien ook nog wel een beetje jouw generatie. Dat gaat toch wel lekker los.
1: Ja, ja, als je dit nummertje hoort, dan komen elk feestje komen de vloeden van de vloer.
0: Zeker, ja. Hey Dennis, we gaan eens naar de Radio Rebound. Want ja, onze vrienden van Weekend Vibes die hebben natuurlijk altijd twee plaatjes voor je klaarstaan. Op de donderdagavond vanaf 19:30. Dan kun je stemmen op Weekend Vibes Flow Radio op de Insta Story. Dat kun je natuurlijk morgenavond ook alvast weer doen. Ik ben benieuwd wat hij dan weer heeft klaarstaan. Ja. Want soms krijg ik wel eens een tipje van de sluier, maar vandaag niet.
1: Nee.
0: In ieder geval nee.
1: Dat is geen zin in vandaag.
0: In ieder geval nog niet. Misschien komt hij nog.
1: Oh.
0: Ja, je kon kiezen tussen twee plaatjes. En het waren deze.
2: Plaatje 1.

0: Weekend Poll.
1: Aaron Tjupa, I'm an Albatross of Cascada met Summer of Love. Nou, ik kan je vertellen, Cascada had gewonnen.
2: Ja.
1: En dat is toevallig was een favorietje van Jurgen en die zat hier.
2: Ah.
1: Die vindt alles wat Cascada maakt leuk.
2: Okay.
1: En ja, die Albatross, dat is zo'n deuntje, blijft in je hoofd hangen.
2: Ja.
1: Aaron Tjupa, dat is een Zweedse DJ, Aaron Ekberg. Ja. En hij heeft zijn zus Nora gestrekt voor het inzingen. Dus nou, deze plaat die stond 13 weken in de top 40 van 2014 en behaalde de nummer 4 positie. En ja, dit is de Radio Rebound van vandaag.

0: Jonas Blue samen met Melive. Of Melif. Edge of Desire. Zat het een beetje de gokken?
1: Ja, precies, ja.
2: Dit is de Elkerlik-rubriek.
0: Een korte Elkerlik-rubriek, want het zomerprogramma gaat binnenkort van start voor de maanden juli en augustus. Op dinsdag 14 juli kun je om 9:30 met de kindjes, dat is wel heel leuk, om 9:30 naar de Elkerlik gaan, want er komen alpaca's.
1: Oeh.
0: Ja, van die schattige, fluffy, schattige beesten. Ja.
1: Die spugen door die dingen.
0: Nou, dat weet ik niet. Het zijn lama's. Doen alpaca's dat ook?
1: Ja, volgens mij wel. Oh, ja, kunnen ze het wel of zo. Maar...
0: ja, als ze het niet naar de zin hebben misschien. Ja. Maar goed, het is wel hartstikke leuk natuurlijk voor de kleintjes. En voor de kleintjes is er ook nog op donderdag 16 juli om 10:30 ochtends een Disney Pixar film, de film Luca. Dan op maandag 20 juli is er een circus workshop. Ah. Ook 's ochtends om 9:30. Donderdag 23 juli om 10:30 de grote poppenkastfilm met Hakim van Sesamstraat.
1: Oh,
0: ja, dat is wel grappig.
1: Ja, ja.
0: Op dinsdag 28 juli om 10:30 en om 11:30 een percussieworkshop.
1: Een?
0: Percussieworkshop. Lekker trommelen.
1: Oh. Aha.
0: Ah, iets voor jou?
1: Nee.
0: Okay.
1: Nou ja.
0: Het is gratis, dus je hoeft je alleen maar aan te melden.
1: Drummen zou ik wel leuk vinden, ja.
0: Nou, misschien iets voor jou, Dennis.
1: Ja.
0: Ja, dan moet je wel even vrijnemen, want dat is natuurlijk door de week, hè.
1: Ja.
0: Dan op donderdag 30 juli, draait er weer een film voor de kleintjes. Om 10:30 de film Paddington in Peru.
1: Ja.
0: Die beren, weet je wel.
1: Ja, Paddington. Beetje Paddington.
0: Ja. Meer info en tickets vind je natuurlijk op elkeliek.nu. Ja, en dan gaan we toch alvast maar naar een jarige. Want er is eentje jarig die... hij heet Cranny, oftewel Kraantje Papi. Oftewel Alex van der Zouwen. Dat is natuurlijk zijn echte naam.
1: Ja.
0: 40 kaarsjes blaast hij uit op zijn taartje. En het is natuurlijk een Nederlandse rapper en hiphopartiest. En als je de Vrienden van Amstel live volgt, daar is hij altijd bij, hè?
1: Ja, precies. Dan moet je hem kennen.
0: Ja, inderdaad. Ook bij Guus Meeuwis was hij te gast in het PSV-stadion. En dat werd echt een feestje. Want op zijn verjaardag gaan wij de live track draaien. En er is natuurlijk...
1: Heel toepasselijk.
0: Ja, toch wel die feesttent, hè?
1: Ja.
0: Dit is hem samen met Jiggy J.
3: We zijn hier vandaag met Kraantje Papi. We zijn hier in Eindhoven en we gaan met z'n allen de allerbeste feesttent van de hele wereld.

Ja, altijd een feestje met deze plaat natuurlijk. Zometeen heb ik nog veel meerjarigen voor je, maar we gaan eerst even terug naar 1991 met deze heerlijke plaat van Tom Cochrane. Life is a Highway, doet het altijd goed. Altijd zo'n lekkere vibe, lekker zomers. Ja, en zoals gezegd, zometeen de jarigen. Looks like a road that you travel on when there's one day here.

0: Wie blaast er vandaag de kaarsjes uit? Dit zijn de jarigen.
1: Dennis.
2: Ja, het zijn er nog wel een aantal vandaag. Hè?
1: Ja, klopt.
2: We hebben in ieder geval in ons rijtje staan Carrie Slee, de Nederlandse kinderboekenschrijver.
1: Oh ja.
2: Ze is vandaag 77 jaar geworden. Mm-hmm. En dan hebben we prinses Diana, die zou vandaag 65 jaar zijn geworden.
1: Ja,
2: als ze dat
1: helaas,
2: verschrikkelijk ongeluk niet had gehad.
1: Nou, inderdaad, Parijs, 31 augustus 1997.
2: Ja.
1: Ja. Dus, staat in ons geheugen, zullen we maar zeggen.
2: Ja, ja, ja, ja. En dan hebben we Patrick Kluivert, de voormalig profvoetballer, voetbaltrainer en voetbalbestuurder. Patrick is 50 jaar geworden.
1: Abraham.
2: Ja, ook.
1: Nou, ik zag dus van de week bij het Nederlands Elftal natuurlijk, Justin was dat, hè? Justin Kluivert.
2: Justin Kluivert, de zoon.
1: Nou, dat is toch gewoon twee druppels water?
2: Ja, maar dat is, een aantal jaar geleden is het nog veel erger geweest.
1: Hoezo?
2: Nou, ik vond hem nu al redelijk veranderd en volwassen geworden. Maar toen hij in zijn puberteit 15, 14 was, het was niet normaal. Ik heb nog nooit zoveel iemand op zijn vader zien lijken als hun.
1: Ja.
2: Want dan hebben ze nog een zoon.
1: Shane, volgens mij.
2: Shane, ja. Nou, ook precies hetzelfde. Bizar wat ze aan genen door hebben gegeven.
1: Dik feest bij de Kluivertjes dus vandaag, want papa wordt Abraham, 50 jaar.
2: En dat geldt ook voor Ruud van Nistelrooy. Ook voormalig Nederlands profvoetballer.
1: Okay.
2: En nu assistentcoach natuurlijk bij het Nederlands Elftal.
1: Ja, maar ja, ook weer naar huis, hè?
2: Ja, helaas. Ik denk dat zijn vlag inderdaad op halfstok hangt even. Maar ook inderdaad Abraham, 50 jaar. Mm-hmm. Dan hebben we Birgit Schuurman, de zus van Katja Schuurman.
1: Ja.
2: Nederlandse zangeres en actrice. En die blaast me liefst 49 kaarsjes uit vandaag.
1: Ja, Melissa Elliott, oftewel Missy Elliott is ook jarig. Dat is een Amerikaanse rapper.
2: Ja.
1: Ken je die?
2: Nee, denk het niet.
1: Ik ga geen plaatje van het draaien.
2: Ah.
1: Soms zijn ze leuk, soms niet. Maar ze is in ieder geval jarig vandaag, 55 kaarsjes op de taart.
2: Yes.
1: Dan Liv Tyler, dat is een Amerikaanse actrice en de dochter van Steven Tyler. Van Aerosmith natuurlijk.
2: Oh, ja.
1: Haar lijstje films is enorm, maar de bekendste en de succesvolste waren toch wel die van The Lord of the Rings. Daar speelt zij ik weet niet meer.
2: Oh. Nou ja, die films ken
1: mooie,
2: ik niet
1: mooie
2: zo.
1: Rol. Ja, ik vind het een hele mooie vrouw.
2: Oké. Okay.
1: Dan, Pamela Anderson.
2: Ja.
1: Canadese, Amerikaanse actrice en model. En ze heeft het record Playboy covers op haar naam staan. Maar liefst 14 keer stond ze erop.
2: Kijk.
1: En ze had een rol in de serie Home Improvement als Lisa de Tooltime Girl naast hoofdrolspeler Tim Allen. En natuurlijk in haar rode badpakje speelde ze 5 jaar lang CJ Parker in de serie Baywatch. Waarmee ze bij het grote publiek bekend werd.
2: Ja, en noem je dat ook sidekick of zo? Of in ieder geval
1: assistente
2: entertainer van Hans Klok in Las Vegas.
1: Jarenlang,
2: toch
1: hè?
2: Toch ook al een jaartje of 10, denk ik.
1: Zo, ja. Nou ja, ze is 5 keer getrouwd geweest met muzikant Tommy Lee. Dat was de eerste. Dat was de tijd van de gestolen sekstapes die op het internet verschenen.
2: Ja.
1: Kid Rock was ook heel eventjes haar echtgenoot. En pokerspeler Rick Salomon ook nog. Voetballer Adil Rami was ook nog even haar vriend. En daarna trouwde ze met haar bodyguard. Volgens de roddelbladen is ze sinds vorig jaar met acteur Liam Neeson. Ze wordt 59.
2: Ja.
1: Dus ik weet niet of ze nog in de badpakje past. Maar,
2: ik zal een stuk slapper zitten dan.
1: Misschien wel. Zijn jouw woorden, Dennis. Dan gaan we naar de muziek, want Mirjam Timmer is jarig. En die wordt 44. Ze is uit het Friese Warga komt ze. En ze is de zangeres van Twarres. Het duo dat ze tot 2003 samen vormde met Johan van der Veen. Mirjam ging daarna solo onder naam Mir. En inmiddels treedt ze ook weer op met Twarres. Maar dan niet meer met Johan, maar met Christian Dijkstra. Nieuwe naam dus erbij.
2: Oké.
1: Ja, Tate McRae, die wordt vandaag 23. Canadese zangeres, songwriter en danseres. Ze deed 10 jaar geleden mee aan de Amerikaanse versie van So You Think You Can Dance. Dus toen was ze 13.
2: Oh.
1: Dansen deed ze op hoog niveau en ze won daar ook verschillende prijzen mee. Ze ging toch verder de muziek in. En in 2022 bracht ze haar debuutalbum uit en een single, She's All I Wanna Be, die hoor je zo meteen. Dan nog een jarige.

0: Ja, de jarige Tate McRae. She's All I Wanna Be.
1: Luister vandaag de kaarsjes uit. Dit zijn de jarigen.
0: Ja, want ik heb er nog één. Ik heb er nog eentje. Ja, en dat is Fred Schneider. Die wordt 75 vandaag. Het is een Amerikaanse zanger en medeoprichter van de B-52's in de jaren 70. En dan was dat ook een drankje, zei hij.
2: Ja,
0: B-52's,
2: ja,
0: een cocktail.
2: We hebben gezocht. Ja, cocktails, ja. In Bailey's en nog iets.
0: Nog koffielikeur en, ja. Nou ja, en heel veel alcohol natuurlijk. Ja, pas in de jaren 80 werden de B-52's als band echt succesvol. En de naam van de band die komt niet van die cocktail, maar van de kapsels met big hair die de zangeressen hadden.
2: Ja.
0: Net als Marge van The Simpsons, die tekenfilmserie. En Amy Winehouse, die had ook zo'n kapsel, hè?
2: Ja, flinke bos met krullen in ieder geval.
0: En die zangeressen, die kapsels, die leken op de neus van een vliegtuig van de Boeing B-52 Strategic Bomber.
2: Ja.
0: Nou, en daarom heet de band de B-52's. Ja, nou, zanger Fred is dus 75 geworden. En wij gaan natuurlijk die leuke plaat draaien van hun. En dat is gelijk de laatste van dit uurtje.
2: Yes.
0: Dus zometeen zijn we bij je terug met uurtje 2 van Door de Week. En ik zou zeggen, lekker blijven luisteren.
2: Ja.
0: Als je ons nog iets te melden hebt, app dan 013-505-6030. En lekker blijven kijken ook, hè, op BeekTV.
2: Laat ons weten.
0: Yes, nou, daar gaat-ie hoor. Dit is Love Shack.

0: creatief, persoonlijk en effectief. SMB-reclame uit Hilvarenbeek. Met meer dan 15 jaar ervaring een all-in partner voor iedere ondernemer, vereniging en particulier. Ontwerp, belettering en bedrukking. Je hoeft er niet verder naar te zoeken. Kijk maar eens op smbreclame.nl.
1: DecoKe van der Wouw brengt je woning tot leven. Raamdecoratie, gordijnen, horren, een nieuw behangetje. Je huis van boven tot onder, van binnen en buiten. Voorzien van kleur- en verfadvies. Of op zoek naar vloerbedekking, PVC, laminaat of een mooi vloerkleed. Wij brengen warmte en sfeer in uw woning. Natuurlijk kunnen onze vakmannen het werk uit handen nemen, zodat jij alleen maar hoeft te genieten. DecoKe van der Wouw. Voor inspiratie, advies en styling. Je vindt ons in de Hilverstraat 103 Hilvarenbeek en de Molenstraat 41A in Goorle.
2: 8 uur. Nieuws.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nog niet alle mensen die omkwamen bij de grote brand in een flat in Antwerpen zijn geïdentificeerd. Bij de brand vandaag kwamen 5 mensen om. Ook is er een nog onbekend aantal gewonden. Hoewel de brand is geblust, kunnen bewoners nog niet naar huis, zegt deze verslaggever van de VRT.
4: En dat komt omdat ze nog volop aan het onderzoeken zijn of en hoe veilig die appartementen zijn. Het gaat om een 80-tal appartementen, dus dat is best wel veel. En dat moet allemaal nog gecontroleerd worden.
3: Premier De Wever en koning Filip hebben de flat bezocht waar de brand was. De Nederlandse tak van Viaplay wordt overgenomen door Videoland. Daarmee krijgt de streamingdienst er in één klap een groot sportaanbod bij. Viaplay heeft de rechten van onder meer de Formule 1, Engels voetbal en darts. Voor de overname betaalt het moederbedrijf van Videoland, het Belgische DPG Media, 142 miljoen euro. De toezichthouders moeten er nog mee instemmen. Zweden gaat jongeren tussen de 15 en 17 jaar zwaarder straffen als ze een zwaar misdrijf begaan. Het land wil zo het bendegeweld harder aanpakken. De jongeren krijgen een gevangenisstraf, terwijl ze voorheen naar een jeugdzorginstelling werden gestuurd. Want daar waren veel problemen, zegt correspondent Rolien Kreton.
5: Allereerst werden er veel jongeren bij elkaar gezet. En er was vaak te weinig begeleiding, te weinig toezicht. Dus jongeren werden ook geronseld terwijl ze in die gesloten jeugdzorg zaten.
3: Het zijn vaak drugsbendes in Zweden die de jongeren ronselen om aanslagen te plegen. 17 Nederlanders doen mee aan de komende Tour de France, die zaterdag begint. Dat is het hoogste aantal sinds 2015, toen er 20 Nederlanders aan de start stonden. Vorig jaar waren het er 13. De Tour begint zaterdag met een ploegentijdrit in Barcelona. Het weer. Vanavond is het zonnig, vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen begint bewolkt en er valt wat lichte regen. 'S Middags klaart het op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: DecoKe van der Wouw brengt je woning tot leven. Raamdecoratie, gordijnen, horren, een nieuw behangetje. Je huis van boven tot onder, van binnen en buiten. Voorzien van kleur- en verfadvies. Of op zoek naar vloerbedekking, PVC, laminaat of een mooi vloerkleed. Wij brengen warmte en sfeer in uw woning. Natuurlijk kunnen onze vakmannen het werk uit handen nemen, zodat jij alleen maar hoeft te genieten. DecoKe van der Wouw. Voor inspiratie, advies en styling. Je vindt ons in de Hilverstraat 103 Hilvarenbeek en de Molenstraat 41A in Goorle.
2: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu door de week.

0: Het is woensdag, de week is doormidden. Tot 9 uur is dit Door de Week. Voor jouw break in de week.
1: Ja, nog steeds een hele goede avond op deze woensdag 1 juli 2026.
2: De eerste, uurtje 2 alweer.
1: Ja, en de eerste woensdag van juli.
2: Oh ja,
1: ja, we zeiden het straks al, hè?
2: Ja.
1: Ja, in dit uurtje hebben we natuurlijk een leuke case van de week voor je meegenomen. Yes. Heeft Dennis voor je bij. En we hebben ook nog de goeie halensplaat. Ik heb nog wat weetjes, wat leuke weetjes.
2: Ja.
1: En we hebben het weerbericht. Want ja, ik ben toch wel benieuwd of jij daar... of het nog steeds zo blijft. Want ja, ik vond het vandaag eigenlijk wel lekker.
2: Ja, ik vond het ook wel eens een keer prima. In plaats van dat benauwde. En,
1: ja, dat bedoel ik.
3: Wat een

0: maar.
1: Nou, dat dus. Het was lekker weer vandaag, inderdaad. Ja, en we hebben natuurlijk ook weer lekkere muziek voor je meegenomen. Dit is Duran Duran. Ze stonden nog op Spoorpark Live vorige week. Dit is Hungry Like the Wolf.

0: Zeg Dennis, yes. Jij zei net, hè, dat Spoorpark Live, ja, dat was natuurlijk afgelast voor de vrijdag en de zaterdag.
1: Ja, je zei het.
0: Ja, alleen dit stond dus op de maandag samen met Sommier. Ja. Duran Duran.
1: Ja, nou, dat is toch fantastisch.
0: En waarom dat ze dat dan op maandag doen en dan, ja, op, geen idee. Maar misschien konden ze niet anders,
1: nee,
0: dan de mannen.
1: Ja, maar ik vind het wel bijzonder dat inderdaad een festival door de week plaatsvindt.
0: Ja.
1: Ja, dat, ja, gebeurt eigenlijk bijna,
0: nee, geen
1: niet. Ik kan geen,
0: nou,
1: evenement op.
0: Weet jij waarom?
1: Ja, laat het even weten.
0: Ja, inderdaad. En dan 013-505-6030. En je kan natuurlijk ook weer meekijken in de studio hier op Beek TV natuurlijk.
1: Ja.
0: Zeg, we gaan eens van die 1982 van Duran Duran gaan we naar nieuwe muziek. Want ik heb de nieuwe Katy Perry voor je. Dit is Watch It Burn.
2: Wat dacht je van deze? Het beste hoor je hier in Door de Week. Voor je.

0: Dit is de Kees van de Week.
1: Ja, vandaag viert de Australische muzieklegende John Farnham zijn 77e verjaardag. Hoewel hij buiten Australië vooral bekend is van deze ene grote hit, geldt John Farnham in zijn thuisland als een echte muzieklegende. You're the Voice groeide uit tot een nationale volkslied en is veel meer dan een popnummer. De boodschap is duidelijk. Laat je stem horen en durf op te komen voor waar je in gelooft. Juist de tijdloze boodschap, gecombineerd met Farnham's indrukwekkende stem, maakt het nummer bijna 40 jaar later nog altijd even krachtig. De case van deze week is You're the Voice van John Farnham.
2: Geweldig, iconische plaat, hè?
1: Geweldig.
2: Heerlijk.

0: Nou Dennis, ik vind dat jij een geweldige case van de week hebt meegenomen. John Farnham, You're the Voice.
1: Yes, ja, fantastisch.
0: Ja. En ik heb nu een plaatje van Eagle Eye Cherry. En die is ook wel lekker. I like it. Nou, als je ons nog liked, dan mag natuurlijk, hè, op onze Facebookpagina of onze Instagram. Mag allemaal. En meekijken kan ook, hè, Beek TV. En ons appen 013 505 6030.

0: Jesus on the phone. I think he's kind of stoned, but I like it. Dat zong die, hè?
1: Ja.
0: Grappige tekst.
1: Ja.
0: Ja, hey Dennis, we gaan het doen.
1: Ja.
2: Gooi je haar los.
3: Door de week. Kom van die bank af en gooi je haar los.
4: Oh my god.
3: Lekker even helemaal uit je dak. Dit is... de goeie haarlosplaat.
0: Nou, het is gelukkig niet meer zo bloody hot hier in de studio, dus het kan vandaag. Ja, en vandaag in 1983 worden John, Richie, Dave, Alec en Tico als de band Bon Jovi binnengehaald bij de Mercury Records. En het platencontract wordt getekend en hun eerste single was Runaway. Nou, die draai je een keertje als Hubert er is, want ik weet dat die plaat heel erg leuk vindt.
1: Ja,
0: maar dat was nog niet het succes waarop ze gehoopt hadden. Dat kwam pas na 2 jaar en betekende hun wereldwijde doorbraak met deze lekkere gooie halosplaat uit 1986.

verder ook zo toe aan het weekend? Of begint jouw werkweek dan pas net? Geen nood. Iedere vrijdag van 6 tot 9 wordt het heter in de ether met Weekend Vibes op je radio. Met de laatste nieuwtjes, de beste hits van toen en nu en met mega veel lol ga je op en top vrolijk je weekend in. Of naar je werk. Maak je keuze voor de weekendpoll. Luister mee naar de mixmarathon van DJ Bas. Of waag een gokje met de weekendroulette. Weekend Vibes. Het leukste programma van Flow Radio. Iedere vrijdag tussen 6 en 9. Daar.

0: Na 5 weken tipraden is deze plaat verdwenen uit de hitlijsten in de stars van de Rolling Stones. En op 10 juli dan komt het nieuwe album uit, Foreign Tongues.
1: Kijk, ze brengen gewoon weer nieuwe muziek uit.
0: Ja, en als je die albumhoes ziet van Foreign Tongues, ja, die lijkt wel een beetje op Mick Jagger.
1: Ah.
0: Ja. Hey Dennis, we gaan eens naar de weetjes.
1: Ja.
0: Ja, want als je meekijkt op de livestream, dan denk je van, wat zit die Ingrid Hoog hier allemaal te eten? Dat zijn komkommers, want het is vandaag Nationale Komkommerdag. Dus ik denk, dat breng ik lekker mee. Lekker fris, recht uit de koelkast. En toen zei Dennis, die lus ik niet. Toch?
1: Nee, dat klopt.
0: Jij bent meer van de paprika's.
1: Ja.
0: Maar het is vandaag helaas geen paprika-dag, jongen. Dus die heb ik niet voor je bij.
1: Een andere dag terugkomen.
0: Ja, dat is goed. Maar inderdaad, ja, Nationale Komkommerdag. Geïntroduceerd in 2010 door het Groente- en Fruitbureau. Ter promotie van de groene komkommer natuurlijk. Ja. En deze dag markeert ook het begin van de komkommertijd.
1: Oh ja.
0: Dat is een beetje zo de zomer, hè?
1: Zat ik toch warm, ja.
0: Ja, wat weinig nieuws en zo. En ik heb ook nog wel eens een bloepertje gemaakt over de komkommerstraat.
1: Oh ja, ja.
0: Die kun je nog wel eens terugvinden op Facebook, denk ik.
1: Ja.
0: De periode dus waarin nieuwsredacties en politici met vakantie gaan en zowat alles tot stilstand komt. Nou, dat valt wel mee, want wij zijn er gewoon elke week.
1: Ja, wij draaien op volle toeren.
0: Zeker, ja. Het is vandaag ook de dag van de huis-aan-huiskrant.
1: Ah.
0: Ja, het bestaat ook nog, hè?
1: Nog wel.
0: Ja, want tegenwoordig is het natuurlijk allemaal, iedereen kan alles
1: digitaal,
0: opzoeken natuurlijk.
1: Ja,
0: ja, ja, ja. Maar ook de huis-aan-huiskrant. Ja, we hebben natuurlijk de Hilverbode hier in Hilvarenbeek.
1: Ja.
0: Maar die is ook digitaal.
1: Ja.
0: Maar toch is het wel lekker om gewoon dat krantje
1: gewoon
0: om
1: de papier,
0: te slaan.
1: Ja, gewoon
0: klopt.
1: De papierversie.
0: Ja, en dan gaan we even terug naar de geschiedenis vandaag. Oh. Want in 1863 werd de slavernij volledig afgeschaft in Suriname. En wordt Katie Cotty gevierd.
1: Ja.
0: Dat is vandaag. Dat betekent verbroken ketenen. En vandaag is dus nu in Amsterdam bezig het Katie Cotty Festival, Emancipation Day. Toevallig was ik er toevallig een keer in Amsterdam op 1 juli en toen kwamen we erbij uitgelopen.
1: Ja.
0: Geweldig.
1: Okay.
0: Vol op eten, vol op muziek. Echt, het was een sfeertje, superleuk.
1: Okay.
0: Ja, dus als je er een keer bij kunt zijn, op 1 juli, gewoon gaan.
1: In Amsterdam.
0: Ja, hartstikke mooi. Vandaag in 1903 vindt de eerste Tour de France plaats. 60 renners die gaan van start in Montgeron, een gemeente bij Parijs. En de renners die moeten 6 etappes fietsen met een gemiddelde afstand van 400 kilometer. En dat betekent dat ze ook 's nachts moeten rijden.
1: Oh.
0: Ja, maar 21 die halen Parijs. Dus er zijn onderhand een stuk of 40 afgevallen.
1: Ja.
0: En de winnaar van de eerste Tour wordt de Fransman Maurice Garin. Hij heeft een voorsprong op nummer 2 van meer dan 3 uur. Dus, ja.
1: Doorst ook een kaart, hè? Fransman laten winnen een Tour de France.
0: De meerdaagse wielerwedstrijd die is in 1903 dus bedacht door de redactie van het blad Le Vélo. Want die wilden meer lezers en die dachten, nou, dan gaan we dat organiseren.
1: Okay,
0: maar ik weet niet, ze zullen vast nog wel bestaan.
1: Ja.
0: Vandaag in 1979, dat is ook een leuke, de introductie van de Walkman met cassettebandjes. Ken jij die nog?
1: Wat een tijd. Ja.
0: Ja, voortaan kon je toen overal muziek luisteren. En het werkte natuurlijk op batterijen.
1: Ja.
0: En tegenwoordig kun je alles opladen natuurlijk. Maar als je batterijen dan leeg waren...
1: Ja, dan stond je even zonder.
0: Nou, maar dan ging die muziek ook langzamer spelen.
1: Oh ja. Dan waren de eerste tekenen dat je dacht van... Ja,
0: die
1: nu
0: zangeres
1: moet
0: ging dan heel lang.
1: Sorry.
0: Hoe? Ja, nou dat was eigenlijk wel een leuke tijd. Daarna kwam natuurlijk ook de Discman. Ja, maar tegenwoordig...
1: De AirPod of zoiets.
0: Ja, nou ja, toen was het allemaal al digitaal, hè?
1: Ja.
0: Vandaag in het jaar 2000, dan komen we toch wel weer even bij de muziek. Want de zomerhit en de best verkochte single van dat jaar komt de top 40 binnen. En ik ga hem alvast aanzetten, want je kent hem. Het staat binnen no time op de nummer 1. En het kan niet anders, hier word je er natuurlijk vrolijk van. Dit is Jody Bernal, Cassie Canon. Het is ja of nee, hè?
1: Ja,
0: dat is
1: ja
0: het.
1: Of nee.
0: Ja, dus lekker die heupjes even los. En hij had er ook zo'n dansje bij. Ken ik niet meer, hoor, maar...
1: Nee.
0: Maar dansen kun je er wel op. Het is lekker. Lekker plaatje. Lekker zomers.

0: Ja, inmiddels 26 jaar oud deze plaats. Cassie Kenall, Jody Bernal. En we gaan naar een nieuwe muziek. In de tipparade op nummertje 24. Nieuw binnengekomen afgelopen week. Afgelopen vrijdag In Your Eyes. Alessa samen met One Republic. Hij is lekker hoor. Ja? Hij is lekker. Ja. En dan daarna het weerbericht, hè?
1: Yes.

0: Ja, lekkere verse muziek op je radio. En als je wil weten wat er nog meer nieuwe muziek, wat voor muziek er nog meer nieuw uitkomt, dan moet je luisteren op vrijdag, want de mannen hebben altijd de update van de tip in de top. En wij gaan naar het weerbericht.
1: Wat zijn de vooruitzichten? Het wekelijks weerbericht.
2: Ja, woensdagavond verloopt overwegend droog. Een eventuele bui trekt snel weg en daarna krijgt droog weer de overhand. De temperatuur zakt naar ongeveer 16 graden later op de avond en er staat weinig wind. In de nacht naar donderdag blijft het rustig weer. Het koelt af naar zo'n ongeveer 13, 14 graden en er zijn opklaringen afgewisseld met wat bewolking. Donderdag begint de dag met afwisseling van zon en wolken. In de middag loopt de temperatuur naar zo'n 23 tot 24 graden. Het grootste deel van de dag verloopt droog, maar later op de dag is er een lokale bui niet uit te sluiten. Er staat een matige westenwind, waardoor het ondanks de aangename temperatuur prettig aanvoelt. Donderdagavond blijft het nog lang zacht. De temperaturen ruim boven de 20 graden is een uitstekend terras- en barbecue weer.
0: Lekker.
2: Ja, zeker. Vrijdag wordt het waarschijnlijk de warmste dag van de week.
0: Hebben ze weer geluk, die mannen? Of?
2: Ja. Het zit weer lekker in het warme hockey. Na een zonnige start krijgt de temperatuur in Hilvarenbeek, stijgt de temperatuur in Hilvarenbeek naar zo'n ongeveer 27 tot mogelijk 30 graden.
0: Oké, maar dat is niet die 38 van vorige week.
2: Nee, het is al een stuk koeler. Ja. Wat je als koel kan noemen.
0: Ja.
2: De zon heeft lange tijd de overhand, maar in de loop van de middag en vooral richting de avond groeit de kans op een lokale regen- of onweersbui. Nou, ik weet niet of je de onweersbui van afgelopen week hebt meegemaakt.
0: Oh, verschrikkelijk.
2: Dat was,
0: man.
2: Het was één grote dancefestival-lichtshow.
0: Ja, dat is zoiets, hè?
2: Ja, een uur lang.
0: Ik denk dat iedereen gewoon wakker was en beneden was, of niet?
2: Ja, ik schrok er ook wakker van.
0: Ja. Okay. Het was niet meer. Ik vond het niet leuk.
2: Het was te heftig.
0: Ja.
2: Ja, en meer weer vanaf vrijdag hoor je bij Weekend Vibes met Rens Schapendonk.
3: Nog 2 dagen tot het weekend en het wordt alleen maar beter.

0: Get away. Thelma en Louise van Bastille. En we gaan nog even dansen op Goldband.
1: We hebben een noodgevalletje.
0: Ja. Nou, wij niet, maar... ja, en dat waren stukken doors, hè?
1: Ja, ik hoorde het. Ja.
0: Klopt.
1: Nou, leuk trio zo.
0: Zeker. Ja.

0: Dennis van den Berg, we zijn al toe aan de laatste plaats zo meteen.
1: Ja.
0: Gaat weer hard, gaat weer snel.
1: Ja, het is zo weer zo voorbij.
0: Zeker, zeker. Hey, je kunt natuurlijk altijd onze uitzending terugluisteren op flowradio.nl/uitzending gemist. En als je daar dan toch bent, dan kun je ook nog even terugluisteren naar de uitzending van afgelopen maandag, de kerst op de taart.
1: Oh ja.
0: Toen hadden wij de kerst op de bruidstaart, ik en Anouska.
1: Ja.
0: En toen hadden we Amy te gast, want Amy was een jaar getrouwd.
1: Oh, ja.
0: En ja, dat was hartstikke gezellig. Je waant je helemaal weer op die bruiloft.
1: Okay.
0: Het was superleuk. Dus nou, kijk eventjes als je terug wil luisteren. Ook voor de mensen thuis natuurlijk. En dan gaan we maar toch maar naar aanstaande vrijdag. Want jij zei het net al, de mannen van Weekend Vibes hebben het weer getroffen.
1: Met een volle bak in de boter.
0: Ja, met het weer. Het is de warmste dag van deze week. Is weer op de vrijdag. Dan luister je natuurlijk van 6 tot 9 naar Weekend Vibes hier op de zender. Met Nick en Rens. En dan hebben ze natuurlijk ook weer de Weekend Poll. Ja, daarop kun je stemmen vanaf morgenavond 7:30. Plaatje 1, plaatje 2. Ja, en ik ben een beetje gefopt, want ik kreeg net een appje.
1: Ja.
0: Met een plaatje van de preview, wat ik normaal ook wel eens krijg.
1: Ja.
0: Alleen...
1: Nu een beetje afgedekt.
0: Ja, er stonden twee van die smileys in, plaatje 1, plaatje 2. Dus ik kon het nog niet zien. Dus dankjewel, Nick van Hees. Hartstikke lieve collega. Maar ja, je moet dus gewoon maar morgen op die Insta-story gaan kijken.
1: Ja, even kijken en stemmen.
0: Zeker. En de plaat die dan verliest, die draaien wij dan weer in Radio Rebounds. Ja. Dus dat is altijd een verrassing. Maar het is altijd wel,
1: toch altijd binnen.
0: Altijd wel leuk. Ja, dat klopt, dat klopt. En zoals gezegd, de mannen hebben dan ook de update van de tip en de top. De nieuwe plaatjes, de verse nieuwe plaatjes die binnen zijn gekomen. En wat er dan doorgaat naar de top 40.
1: Yes.
0: Ja.
1: Ja, altijd... altijd leuk.
0: Zeker. Nou, Dennis, ik wou jou dan danken voor vandaag.
1: Dankjewel. Ja, jou ook bedankt.
0: En volgende week zit ik hier met Bjorn.
1: Ja.
0: En wij gaan een plaatje draaien van Janet Jackson. Plaatje uit 1989. Ook wel heel lang geleden, maar het blijft wel lekker. Dit is Rhythm Nation. En zoals gezegd, volgende week zit ik hier met Bjorn. Dankjewel voor het kijken en dankjewel voor het luisteren, iedereen. En als je ons toch nog iets wil melden, kijk eens even op onze Facebook of op onze Instagram. Mag altijd. Of appen naar de studio 013-505-6030. Ik zou zeggen, geniet nog lekker van je avond. Het is heerlijk weer voor een terrasje. Ja. Dat gaan wij ook even doen dadelijk.
1: Yes.
0: Tot volgende week.
1: Yes.

0: Creatief, persoonlijk en effectief. SMB-reclame uit Hilvarenbeek. Met meer dan 15 jaar ervaring een all-in partner voor iedere ondernemer, vereniging en particulier. Ontwerp, belettering en bedrukking. Je hoeft er niet verder naar te zoeken. Kijk maar eens op smbreclame.nl.
1: 9 uur. Nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een man uit Reuver in Limburg is voor de moord op zijn vrouw in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel. Die straf is veel hoger dan bij de rechtbank die hem veroordeelde voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide en noemt het een van de meest aangrijpende gevallen van dodelijk partnergeweld. Het is voor nieuwe huurders steeds lastiger geworden om een betaalbare huurwoning te vinden. 2 jaar geleden ging de wet betaalbare huur in, maar sindsdien hebben veel verhuurders hun huurwoningen verkocht. Ze hadden al te maken met stijgende kosten, vertelt economieredacteur Pomme Rademaker.
3: Die wet betaalbare huur die kwam erbij, waardoor heel veel hoge huren aan banden werden gelegd. Nou, dat was financieel niet meer houdbaar en is dus eigenlijk 1 op de 6 verhuurders ermee gestopt.
2: De minister wil de wet nu versoepelen, zodat huurbazen in sommige gevallen toch weer meer huur mogen vragen. De gezondheidsinspectie houdt geen toezicht op de leeftijd van zaaddonoren bij vruchtbaarheidsklinieken, meldt Nieuwsuur. Er zijn al een tijd signalen dat sommige klinieken zaad van te oude mannen gebruiken, maar tot controles heeft dat nog niet geleid. De inspectie zegt maar een beperkte capaciteit te hebben. Zaaddonoren mogen maximaal 45 jaar zijn. Op het WK heeft Engeland met moeite gewonnen van Congo. De Afrikanen kwamen al vroeg in de wedstrijd op voorsprong. Deze Britse komiek, die geboren is in Congo, stond tussen Congolese supporters en was net live in een uitzending van de BBC toen het eerste doelpunt viel.
4: Now that the game has started.
5: Ah! Oh my god! We just scored! Oh my god! Congo just scored! And as you can see, it is going crazy!
2: Maar uiteindelijk wist Engeland toch te winnen dankzij 2 late doelpunten van Harry Kane. Het weer. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe, gevolgd door wat lichte regen. 'S Middags klaart het weer op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
6: Piet, de website doet het weer eens niet.
7: Yep. Herkenbaar. Een verouderde website kost je omzet. Punt. Tijd voor een upgrade? Bij Too Many Dots bouwen, onderhouden en optimaliseren we WordPress-websites. Wij zorgen dat de techniek voor je werkt, zodat jij je handen vrij hebt om te groeien. Ga naar toomanydots.nl.
6: Ah, fijn. Hij doet het weer.
8: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu... Non-stop!

0: 10 uur. Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Tijdens de viering van Kitty Kotti in het centrum van Rotterdam zijn vanavond twee verdachten aangehouden. Een van hen had een mes op zak, de andere vuurwapen. Agenten controleerden in eerste instantie een jongen die een Ajax-shirt droeg. Hij had het mes bij zich. Even later liep opnieuw iemand met een Ajax-shirt op het Schouwburgplein. Toen agenten hem benaderden, probeerde hij weg te rennen. Daarbij gooide hij een naar later bleek geladen revolver op straat. De sfeer op het festival in Rotterdam is volgens de politie verder prima, op wat kleine incidenten na. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt dat aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. De twee zware aardbevingen van vorige week donderdag zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Kortsluiting is waarschijnlijk de oorzaak van de brand in een appartementencomplex in Antwerpen. Zeker 5 mensen kwamen daarbij om het leven. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend, zegt deze verslaggever van de VRT.
2: Ze weten geen leeftijden, geen geslachten. We weten eigenlijk ook niet goed hoe ze precies om het leven zijn gekomen of op welke verdieping ze bijvoorbeeld gevonden zijn. We horen ook dat de identificatie van sommigen ook nog bezig is op dit moment.
1: Bewoners van de flat in Antwerpen mogen de komende nacht nog niet naar huis. Twee mensen zijn in de antenne van het Empire State Building in New York geklommen. Het tweetal was in het zwart gekleed en droeg maskers. Ze hadden een spandoek bij zich met erop een vredesboodschap. Ook is te zien hoe een van hen de ander ten huwelijk vraagt. Hoe het tweetal naar de top kon klimmen is niet duidelijk, zegt deze verslaggever van ABC News.
3: It is not clear right now how the two got into a position where they would be able to climb the metal structure that is meant for maintenance and other broadcast professionals as they work on the radio antenna there.
1: The Empire State Building is inclusief de antenne 443 meter hoog. De twee zijn opgepakt. Het weer: vannacht is het helder, het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe, gevolgd door wat lichte regen. 'S Middags klaart het weer op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Show.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: 11 uur. Nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. En waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. De twee zware aardbevingen van vorige week zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Volgens satellietbeelden zijn meer dan 50.000 gebouwen verwoest of beschadigd. En daardoor zijn tienduizenden mensen dakloos geraakt. Tijdens de viering van Katie Coty in het centrum van Rotterdam zijn vanavond twee verdachten aangehouden. Een van hen had een mes op zak, de ander een vuurwapen. Toen agenten een van de twee benaderden, probeerde hij weg te rennen. En daarbij gooide hij een, naar later bleek, geladen revolver op straat. De sfeer op het festival was volgens de politie verder prima vanavond, op wat kleine incidenten na. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. Die straf is veel hoger dan bij de rechtbank. Die had hem veroordeeld tot voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Volgens haar echtgenoot was ze er met een andere man vandoor gegaan. Maar na onderzoek bleek dat hij haar structureel mishandelde en in de gaten hield. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide. Twee mensen zijn in de antenne van het Empire State Building in New York geklommen. Het tweetal was in het zwart gekleed en droeg maskers. Ze hadden een spandoek bij zich met daarop een vredesboodschap. En ook is te zien hoe een van hen de ander ten huwelijk vraagt. Hoe het tweetal naar de top kon klimmen is nog niet duidelijk. Het Empire State Building is inclusief de antenne 443 meter hoog. De twee zijn opgepakt. Het weer. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe, gevolgd door wat lichte regen. 'S Middags klaart het dan weer wat op en het wordt morgen een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
2: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: 12 uur. Nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het kabinet voelt er weinig voor om de nieuwe stikstofplannen nu alweer aan te passen. Dat zei landbouwminister Van Essen van D66 tijdens een debat met de Tweede Kamer. Van Essen is op zoek naar brede steun voor de plannen, die onder meer inhouden dat de landbouw en industrie flink minder stikstof uit mogen stoten. Met steun van PRO is er een meerderheid in de Tweede Kamer, maar die partij wil dat er geen concessies worden gedaan, iets wat partijen op rechts wel willen. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. De straf is veel hoger dan bij de rechtbank die hem veroordeelde voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Volgens haar echtgenoot was ze er met een andere man vandoor gegaan, maar na het onderzoek bleek dat hij haar structureel mishandelde en in de gaten hield. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide en noemt het een van de meest aangrijpende gevallen van dodelijk partnergeweld. Twee mensen zijn in de antenne van het Empire State Building in New York geklommen. Het tweetal was in het zwart gekleed en droeg maskers. Ze hadden een spandoek bij zich met daarop een vredesboodschap. Ook is te zien hoe een van hen de ander ten huwelijk vraagt. Hoe het tweetal naar de top kon klimmen is niet duidelijk. Het Empire State Building is inclusief de antenne 443 meter hoog. De twee zijn opgepakt. Het weer grotendeels helder vannacht, met vanuit het noordwesten wat wolkenvelden. Het koelt af tot een graad of 14. In de ochtend is vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 graden in het westen tot 23 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
2: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 1 uur. Nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het kabinet voelt er weinig voor om de nieuwe stikstofplannen nu alweer aan te passen. Dat zei landbouwminister Van Essen tijdens een debat met de Tweede Kamer. De D66-minister is op zoek naar brede steun voor de plannen, die onder meer inhouden dat de landbouw en industrie flink minder stikstof uit mogen stoten. Met steun van Pro is er een meerderheid in de Tweede Kamer, maar die partij wil dat er dan geen concessies worden gedaan, iets wat partijen op rechts wel willen. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. De twee zware aardbevingen van vorige week donderdag zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Volgens satellietbeelden zijn meer dan 50.000 gebouwen verwoest of beschadigd. Daardoor zijn tienduizenden mensen dakloos geraakt. De Nederlandse tak van Viaplay wordt overgenomen door Videoland. Daarmee krijgt de streamingdienst er in één klap een groot sportaanbod bij. Viaplay heeft de rechten van onder meer Formule 1, Engels voetbal en darts. Voor de overname betaalt het moederbedrijf van Videoland, het Belgische DPG Media, 142 miljoen euro. België is op de valreep door naar de achtste finales van het WK voetbal. Senegal stond lang met 2-0 voor, maar in de laatste minuten van de reguliere speeltijd scoorden Lukaku en Tielemans kort achter elkaar. In de verlenging kregen de Rode Duivels een strafschop toebedeeld die Tielemans rustig inschoot. België zal het in de volgende ronde opnemen tegen de winnaar van het duel tussen Amerika en Bosnië en Herzegovina. Het weer grotendeels helder vannacht, met vanuit het noordwesten wat wolkenvelden. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen in de ochtend vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 2 uur. Nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk woedt een grote natuurbrand. Volgens lokale autoriteiten staat er niet ver van de stad Carcassonne 800 hectare aan natuur in brand en is het vuur nog niet onder controle. Honderden brandweermensen zijn ingezet. Vanwege het heuvelachtige terrein worden ook blushelikopters gebruikt. Het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. Zo'n 200 mensen zijn geëvacueerd vanwege de brand. De Tweede Kamer heeft een groot deel van de dag gisteren gedebatteerd met het kabinet over de nieuwe stikstofplannen. Pro wil die alleen steunen als ze niet worden afgezwakt. Landbouwminister Van Essen is dat vooralsnog niet van plan, tot onvrede van rechtse partijen. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. De straf is veel hoger dan bij de rechtbank die hem veroordeelde voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Volgens haar echtgenoot was er met een andere man vandoor gegaan, maar na onderzoek bleek dat hij haar structureel mishandelde en in de gaten hield. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide en noemt het een van de meest aangrijpende gevallen van dodelijk partnergeweld.